0: toen zonnig. Later neemt in het noordwesten de bewolking wat toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zomers warm. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1985. Mohammed Al-Fayed en zijn broer, twee steenrijke Egyptische zakenmannen, kopen het Londense warenhuis Harrods. Februari. Voor het eerst sinds 1963 wordt er weer een Elfstedentocht gereden. Dit gebeurt na weken winterweer. De dooi valt echter net in als de tocht wordt verreden. Evert van Bentum wint de wedstrijdtocht. In de Waal wordt het in beton gegoten lijk gevonden van de kickbokser André Brilleman. Brilleman was lijfwacht van topgangster Klaas Bruinsma, maar diens schuld aan de liquidatie van Brilleman wordt nooit bewezen. Maart. Sovjet-partijleider Konstantin Tsjernenko overlijdt in Moskou op 73-jarige leeftijd. Michail Gorbachev wordt de nieuwe partijleider. En abonnee-televisiezender Filmnet wordt opgericht. Mei. Bij een voetbalwedstrijd tussen Bradford City en Lincoln City vinden 56 mensen de dood door brand op de tribunes. Paus Johannes Paulus II bezoekt Nederland en België, waaronder de stad Ieper. In het Brusselse Heidselstadion komen in het Heidseldrama 39 Italianen om het leven bij de finale van de Europa Cup 1 tussen Liverpool en Juventus, nadat Engelse fans hun vak zijn binnengedrongen. Uiteindelijk wordt beslist om de wedstrijd toch te laten doorgaan. Juventus wint nadat Michel Platini een penalty binnentrapt. Juni. Frankrijk, Duitsland en de Benelux-landen sluiten het verdrag van Schengen. Zij regelen vrij grensverkeer voor hun inwoners door afschaffing van de grenscontroles. Juli. De in Zuid-Afrika gevangen genomen Nederlandse anti-apartheidsactivist Klaas de Jonge weet te ontsnappen naar de Nederlandse ambassade in Pretoria. Vrijwel meteen wordt hij daar weer door de Zuid-Afrikaanse politie weggesleept, maar op 19 juli wordt hij weer teruggebracht naar die ambassade. Het Nederlandse Greenpeace-schip Rainbow Warrior wordt door Frankrijk tot zinken gebracht, waarbij een opvarende wordt gedood. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten wordt het benefietconcert Live Aid gehouden met een enorme keur aan pop- en rocksterren. Het is georganiseerd door de Ierse popmuzikant Bob Geldof vanwege de hongersnood in Ethiopië en is wereldwijd te zien en te horen op tv en radio. The best
2: oldie station. Timeless classics and golden memories on Golden Oldies Radio.
3: The best oldies station.
4: Golden Oldies Radio.
5: Venga, boys are rocking the house.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. President Trump voert de druk op Cuba verder op en waarschuwt dat het land klaar is om te vallen. Daarbij dreigt Washington met nieuwe sancties en sluit ook de VS militair ingrijpen niet uit. Cuba noemt de Amerikaanse aanpak een politieke provocatie. Volgens analisten probeert Trump het Venezuela-model nu ook op Cuba toe te passen. CDA-leider Henry Bontebal sluit niet uit dat de politiek gemeenten gaat dwingen asielzoekers op te vangen als zij blijven weigeren mee te werken. Volgens hem past dat binnen de spreidingswet. Ook merkt Bontebal dat de toon van asielminister Van der Brink en premier Jette steeds scherper wordt rond de asielcrisis. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. En de 5 Italiaanse duikers die vorige week omkwamen op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting bij zich voor een grotduik op grote diepte. Dat melden onderzoekers na eerste analyses van het ongeluk. De groep dook naar een grot op ongeveer 50 meter diepte, terwijl grotduiken speciale training en extra veiligheidsmateriaal vereist. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog en helder bij temperaturen rond de 12 graden. Morgenochtend begint opnieuw zonnig. Later neemt in het noordwesten de bewolking wat toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zomers warm. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1978. We beginnen in maart. De Nederlandse minister van Defensie Rudolf Kruizinga treedt af uit bezwaar tegen de neutronengranaat, ook wel neutronenbom genaamd. 13 maart, begin van de gijzeling in het provinciehuis in Assen door 3 Zuid-Molukse jongeren. Planoloog Code Groot wordt doodgeschoten. Leden van de bijzondere bijstandseenheid bestormen het provinciehuis in Assen, waarmee aan de gijzeling een einde komt. Gedeputeerde J. Trip raakt gewond en zal enkele weken later aan die verwondingen overlijden. Mei. In attractiepark De Efteling in Kaatsheuvel wordt het spookslot geopend als eerste echte grote attractie en heeft dan het grootste spookslot van Europa. Juni. De eerste aflevering van de strip Garfield komt uit. In de finale van het WK voetbal verliest het Nederlands elftal met 3-1 van gastland Argentinië. Bij een stand van 1-1 in de laatste minuut van de reguliere speeltijd treft Rob Rensenbrink de paal. Juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk. De Nederlander Gerrie Kneteman wint de slotrit op de Champs-Élysées. Gerrie Kneteman wordt vervolgens op de Nürburgring wereldkampioen wielrennen. Augustus, als opvolger van paus Paulus VI, wordt de Italiaan Albino Luciani uitgeroepen tot paus. Hij neemt de naam Johannes Paulus aan als eerbetoon aan zijn 2 voorgangers. Deze paus Johannes Paulus I overlijdt aan de gevolgen van een hartaanval. Zijn pontificaat heeft slechts 33 dagen geduurd. Karel Wojtyla, de aartsbisschop van Krakau, wordt uitgeroepen tot nieuwe paus. Hij neemt de naam paus Johannes Paulus II aan.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. President Trump voert de druk op Cuba verder op en waarschuwt dat het land klaar is om te vallen. Daarbij dreigt Washington met nieuwe sancties en sluit ook de VS militair ingrijpen niet uit. Cuba noemt de Amerikaanse aanpak een politieke provocatie. Volgens analisten probeert Trump het Venezuela-model nu ook op Cuba toe te passen. CDA-leider Henry Bontebal sluit niet uit dat de politiek gemeenten gaat dwingen asielzoekers op te vangen als zij blijven weigeren mee te werken. Volgens hem past dat binnen de spreidingswet. Ook merkt Bontebal dat de toon van asielminister Van der Brink en premier Jette steeds scherper wordt rond de asielcrisis. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. En de 5 Italiaanse duikers die vorige week omkwamen op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting bij zich voor een grotduik op grote diepte. Dat melden onderzoekers na eerste analyses van het ongeluk. De groep dook naar een grot op ongeveer 50 meter diepte, terwijl grotduiken speciale training en extra veiligheidsmateriaal vereist. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog en helder bij temperaturen rond de 12 graden. Morgenochtend begint opnieuw zonnig. Later neemt in het noordwesten de bewolking wat toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zomers warm. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Een Turkse DC-10 stort neer op 39 kilometer van Parijs. Het ongeval kost 346 mensen het leven. Twee Palestijnse kapers steken op Schiphol een VC-10 van British Airways in brand en geven zich daarna over. Mei. Feyenoord wint als eerste Nederlandse voetbalclub de UEFA Cup. De tegenstander in de finale is Tottenham Hotspur. In Londen speelde Feyenoord met 2-2 gelijk door doelpunten van Wim van Aanegem en Theo de Jong. Maar thuis in de Kuip winnen de Rotterdammers met 2-0 door treffers van Wim Rijsbergen en Peter Kessel. Ook een triest feit in 1974. 1974 was het jaar van de dood van Wim Sonneveld.
1: 56 jaar is hij geworden. Wim Sonneveld, wiens plotselinge dood heel Nederland geschokt heeft. Duizenden waren naar de begraafplaats in Amsterdam gekomen om er door hun aanwezigheid ook tegenover de naaste familie te getuigen van hun bewondering en genegenheid voor de man die een der groten is geweest van het Nederlands cabaret. Ze waren er uit alle geledingen van de Nederlandse artiestenwereld.
2: Bringing you a little daily sunshine on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. In Hilversum is dinsdag een 7-jarige jongen ernstig gewond geraakt na een hondenaanval bij een basisschool. De hond zou uit een nabijgelegen tuin zijn ontsnapt. Meerdere leerlingen waren getuigen van het incident. De politie bevestigt het bij het incident, maar deelt vanwege het onderzoek geen verdere informatie. ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro, omdat er in 2025 te veel storingen waren op het spoor. Het aantal kwam uit op 586 en dat is boven de afgesproken grens van 520. Volgens ProRail ontstonden de verstoringen door koperdiefstal, aanrijdingen en technische problemen zoals defecte wissels, bovenleidingen en seinen. Rusland en Oekraïne wijzen naar elkaar na een bloedige aanval op een studentencomplex in de bezette regio Luhansk. Volgens Rusland kwamen daarbij zeker 1 persoon om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Oekraïne spreekt van manipulatie en ontkent betrokkenheid bij de aanval. President Poetin heeft inmiddels gezegd dat Rusland met een vergeldingsactie zal reageren. De vakbonden dreigen met acties als problemen bij de beveiliging op Schiphol niet snel worden opgelost. Het gaat om beveiligingsbedrijf ISEC, 1 van de 3 nieuwe bedrijven op de luchthaven. Volgens de bonden zorgt de nieuwe beveiligingsaanpak voor chaos op de werkvloer. Binnen een week moet er verbetering zijn, anders volgen er acties op Schiphol. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop. Alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1974. Op 8 augustus verschijnt Amerikaanse president Richard Nixon op tv en verklaart dat hij zal aftreden als president. Dit was meteen de ultieme consequentie van het bekende Watergate-schandaal. De populaire zeezenders Radio Veronica en Radio Noordzee maken hun laatste programma's en beëindigen hun uitzendingen. Per 1 september wordt een nieuwe wet van kracht die medewerking aan uitzenden vanaf zee verbiedt. Radio Miamico gaat wel door met uitzenden en doet dat met in Spanje opgenomen programma's. Juli. Nederland verliest de finale van het WK voetbal van West-Duitsland met 2-1, ondanks een vroege voorsprong door een benutte penalty van Johan Neeskens in de eerste minuut. De Grieks-Cypriotische guerrillabeweging Enosis, die streeft naar aansluiting van Cyprus bij Griekenland, pleegt een staatsgreep tegen president aartsbisschop Makarios, die op het nippertje weet ontkomen. Turkije reageert onmiddellijk met een invasie op het noordelijk gedeelte van het eiland, ter bescherming van het Turkse deel van de bevolking. Op 31 oktober eindigt de gijzeling, die begon op 26 oktober, in de Scheveningse gevangenis. Tijdens de kerkdienst hadden 5 gewapende gedetineerden de leden van het koor Ut Captivi Gaudiant als mede hun familieleden in gijzeling genomen. De gebruikte wapens bleken de gevangenis te zijn binnengesmokkeld door broeder Matthäus onder zijn arbeid. Ut Captivi Gaudiant betekent op dat gevangenen zich verblijden. Lekker stelletje. En er zijn hier nog wat nieuwsfeiten uit november. De eerste uitzending van het Simplistisch Verbond van Kees van Kooten en Wim de Bie is een feit. En in Nederland en Egypte worden Palestijnse gevangenen vrijgelaten na de kaping van een Brits vliegtuig dat was geland in Tunis. December. Onderweg naar Mekka raakt een DC-8 vliegtuig van Martinair een bergwand op Sri Lanka. Alle 191 inzettenden komen om. 184 Indonesische pelgrims en 7 Nederlandse bemanningsleden. En op 31 december wordt de laatste kolenmijn van Nederland, de Oranje Nassau 1, in Heerlen gesloten. En hoe zat het met de muziek in 1974? Album top 3 zat er als volgt uit. Vroeger of Later van Robert Long op nummer 3. Introspection van Thijs van Leer, prachtig, op nummer 2. En Jesus Christ Superstar, de original soundtrack op nummer 1.

date met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Frank, Paul en Serge. Je bent welkom. Elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. In Hilversum is dinsdag een 7-jarige jongen ernstig gewond geraakt na een hondenaanval bij een basisschool. De hond zou uit een nabijgelegen tuin zijn ontsnapt. Meerdere leerlingen waren getuigen van het incident. De politie bevestigt het bij het incident, maar deelt vanwege het onderzoek geen verdere informatie. ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro, omdat er in 2025 te veel storingen waren op het spoor. Het aantal kwam uit op 586 en dat is boven de afgesproken grens van 520. Volgens ProRail ontstonden de verstoringen door koperdiefstal, aanrijdingen en technische problemen zoals defecte wissels, bovenleidingen en seinen. Rusland en Oekraïne wijzen naar elkaar na een bloedige aanval op een studentencomplex in de bezette regio Luhansk. Volgens Rusland kwamen daarbij zeker 1 persoon om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Oekraïne spreekt van manipulatie en ontkent betrokkenheid bij de aanval. President Poetin heeft inmiddels gezegd dat Rusland met een vergeldingsactie zal reageren. De vakbonden dreigen met acties als problemen bij de beveiliging op Schiphol niet snel worden opgelost. Het gaat om beveiligingsbedrijf ISEC, 1 van de 3 nieuwe bedrijven op de luchthaven. Volgens de bonden zorgt de nieuwe beveiligingsaanpak voor chaos op de werkvloer. Binnen een week moet er verbetering zijn, anders volgen er acties op Schiphol. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop. Alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1976. 1976 was een jaar met uitzonderlijke weersomstandigheden in heel Europa. De eerste dagen van januari raasde een zware storm over de Lage Landen en richtte overal ernstige schade aan. In de Belgische gemeente Ruisbroek overstroomde de rivier de Ruppel en zette de huizen van 800 gezinnen onder 4,5 meter water. Nadien heeft het van februari tot juli haast niet geregend. Sony brengt de Betamax videocassette op de markt. Januari, de eerste aflevering van Sesamstraat werd uitgezonden. Februari, in Innsbruck wordt het startschot gegeven van de 12e Olympische Winterspelen. April, Apple Computer Company wordt opgericht door Steve Jobs en Steve Wozniak. En op 21 april is de eerste televisieuitzending van Veronica een feit. Onder andere met Starsky en Hutch. Mei. Een treinbotsing in Schiedam kost 24 mensen het leven. Ulrike Marno van de RAF wordt dood aangetroffen in haar cel in de gevangenis in Stuttgart-Stammheim. De Spaanse supertanker Urquiola loopt bij A Coruña aan de grond en besmeurt ruim 100 kilometer strand met ruwe olie. Zuid-Afrika zegt een bestelling voor Rijnschelde-Verolmen voor de levering van de reactorvaten af. De order gaat nu naar Frankrijk. Daarmee voorkomt het apartheidsregime het uiteenvallen van het kabinet Den Uyl. Juni. Rellen in Soweto in Zuid-Afrika kondigen het begin van de afschaffing van de apartheid aan. Door het gastland Joegoslavië te verslaan, behaalt het Nederlands elftal de derde plaats op het Europees kampioenschap voetbal. De exprestrein Amsterdam-Parijs ontspoort in de Belgische gemeente Neuville bij Zinnik. Er vielen 11 doden en 24 zwaar gewonden. De trein vervoerde hoofdzakelijk Nederlandse vakantiegangers.
2: The songs you've always loved. Only on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. In Colombia is een Nederlander opgepakt die vermoedelijk betrokken was bij een internationale drugsbende. Hij zou drugstransporten naar Europa hebben geregeld en smokkelmethoden hebben bedacht. In zijn woning in Bogota vond de politie cocaïne, een vuurwapen, munitie en ruim 106.000 euro aan Colombiaanse peso's. Nederland zou om uitlevering hebben gevraagd. Steeds meer details komen naar buiten over het Franse echtpaar dat twee jonge kinderen achterliet in een Portugees bos. De stiefvader blijkt een ontslagen oud-agent met een strafblad. De moeder werkt als seksuoloog. De kinderen werden geblinddoekt teruggevonden. Het stel is gearresteerd in Fatima, terwijl de broertjes nu in een pleeggezin verblijven. In Hilversum is dinsdag een 7-jarige jongen ernstig gewond geraakt na een hondenaanval bij een basisschool. De hond zou uit een nabijgelegen tuin zijn ontsnapt. Meerdere leerlingen waren getuigen van het incident. De politie bevestigt het bij het incident, maar deelt vanwege het onderzoek geen verdere informatie. ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro, omdat er in 2025 te veel storingen waren op het spoor. Het aantal kwam uit op 586 en dat is boven de afgesproken grens van 520. Volgens ProRail ontstonden de verstoringen door koperdiefstal, aanrijdingen en technische problemen zoals defecte wissels, bovenleidingen en seinen. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop, alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1982. Groenland, dat in 1978 volledig zelfbestuur gekregen heeft, verlaat de Europese gemeenschap, waar het als deel van Denemarken in 1972 lid van geworden was. En Philips en Sony introduceren de CompactDisc, de CD. Januari, de Marva marine vrouwenafdeling wordt opgeheven. Maart, in Suriname plegen de sergeants Rambokus en Hawker een staatsgreep tegen Daisy Boutersen. Ze worden op de vlucht doodgeschoten. Randy Rhoads, gitarist van Ozzy Osbourne's band, komt om het leven bij een vliegtuigongeluk. 31 januari. 3500 Britse militairen landen op de door Argentinië bezette Falklandeilanden in de buurt van de hoofdstad Port Stanley. Het opgevorderde passagiersschip Queen Elizabeth II heeft ze gebracht. Deze oorlog zal 2,5 maand duren en het leven kost aan 250 Britten en 700 Argentijnen. April. De Falklandeilanden zijn het decor voor een oorlog tussen Engeland en Argentinië. De oorlog speelt eigenlijk al 150 jaar, maar op 2 april 1982 vallen de Argentijnen de hoofdstad aan. De Nederlandse tafeltennister Bettine Frisico behaalt in Boedapest de wereldtitel in het enkel en het gemengd dubbelspel. Mei. De moderne Engelse destroyer Her Majesty Sheffield wordt vernield tijdens het Falklandconflict. Van de bemanning van 270 man sneuvelen 31 opvarenden, wat in het thuisland grote verslagenheid wekt. En Formule 1-coureur Gilles Villeneuve uit Canada, vader van Formule 1-coureur Jacques Villeneuve, komt om het leven tijdens kwalificatie voor de Grote Prijs van België, na aanraking met de auto van Jochen Mas.
2: The world's most iconic hits on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht opnieuw 80 asielzoekers opgevangen die buiten moesten wachten bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Op verzoek van minister Bart van den Brink werden zij 1 nacht ondergebracht. Volgens de gemeente is dit nodig voor de veiligheid en blijft het bij deze laatste keer. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in de Chinese provincie Shaanxi zijn 8 doden gevallen. Nog 38 mijnwerkers zitten vast onder de grond. Van de 247 aanwezige arbeiders zijn er inmiddels 200 gered. Reddingsdiensten zoeken verder naar overlevenden. Mijnongelukken komen in China, ondanks strengere veiligheidsregels, nog regelmatig voor. In Colombia is een Nederlander opgepakt die vermoedelijk betrokken was bij een internationale drugsbende. Hij zou drugstransporten naar Europa hebben geregeld en smokkelmethoden hebben bedacht. In zijn woning in Bogota vond de politie cocaïne, een vuurwapen, munitie en ruim 106.000 euro aan Colombiaanse peso's. Nederland zou om uitlevering hebben gevraagd. Er komen steeds meer details naar buiten over het Franse echtpaar dat 2 jonge kinderen achterliet in een Portugees bos. De stiefvader blijkt een ontslagen oud-agent met een strafblad. De moeder werkt als seksuoloog. De kinderen werden geblinddoekt teruggevonden. Het stel is gearresteerd in Fatima, terwijl de broertjes nu in een pleeggezin verblijven. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop. Alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Die is super fijn. Dat waren de Schoolboys uit 1985 hier op Golden Oldies Radio. En welkom, hè. En goedemorgen natuurlijk ook, hè. In het programma Opstaan met Hans. Het is 8:09 inmiddels. Dit programma is rechtstreeks vanuit Groningen. En daar is het op dit moment 18 graden, de buitentemperatuur dan, hè. En de studiotemperatuur is 20 graden. Beetje zomerse muziek? Ja, toch wel, hè? Ook een beetje rustige muziek. Beetje uit de 80s, 90s, 70s. Ach, van alles wat, hè. We begonnen trouwens met Art Eggens. Mijn tandarts eet ook zo trouwens. Maar dat was hem niet. Hallo, good morning. Dat was de Nederlandse versie. Leuk dat je luistert naar Golden Oldies Radio. En in het bijzonder nu dus naar Opstaan met Hans. De volgende is ook wel een beetje een zomersnummer. Hij is van Kid Creole en The Coconuts. Echt waar. En hij heet Stool Pigeon. Welkom nogmaals hier op Golden Oldies bij Opstaan

Dat is het zeker. Dit is Sheila met Spacer. En die Sheila, hè, die komt uit Frankrijk. Dit nummer komt uit 1980. Staat op het album King of the World. Hierna de M People. Allemaal mensen hier op Golden Oldies Radio. Het is echt leuk dat je luistert. En het is alweer 15:15 geweest op deze zaterdagochtend 23 mei.

Be Devotion. En aankomende maandag, tweede Pinksterdag, de vergeten platen top 100. Hele dag op Golden Oldies Radio. Ik ben benieuwd of deze er ook in staat. Van de M People uit de 90s. Search the Hero. Hier is hij.

0: We will then have some sweet pillow talk and bombastic, really fantastic.
1: Bombastic, zo heet het nummer. En de zanger was Shaggy. Zijn echte naam is Orville Richard Burrell. Komt van oorsprong uit Kingston, Jamaica. Hij woont inmiddels in de Verenigde Staten. En hij heeft zelfs ook nog bij het korps mariniers gezeten. Al daar in North Carolina. Hij is 57 jaar. Ja, kun je een beetje horen ook, hè? Ja, zo oud ben ik ook ongeveer. Weet je wat we even doen, zeg? We gaan even mooi draaien van Prince hier op Golden Oldies Radio. En daarna lekker van Daryl Hall en John Oates uit de 70s. Maar eerst dus Prince. Hele mooie videoclip zat erbij. Met volgens mij een gele BMW 850i of zo. Geloof het wel. Mooie auto trouwens. Hier hoor je hem. Hij heet Sexy MF. Oh, je kent hem al, hè? Denk het wel.
2: Een appje of mailtje naar de studio sturen? Dat kan. 06-122-152-72. En mailen gaat naar hansgeersing@gmail.com.

0: Smile, smile. Het is mooi weer buiten, hè? Lekker zonnig. En nu Shalimar uit de 80's.
1: Golden Oldies Radio. Your golden weekend starts here.
2: Dit is Opstaan met Hans op Golden Oldies Radio.
3: Lekker, lekker, lekker.

Make This a Night, ofwel Day to Remember, hier op Golden Oldies Radio. Je hoorde net Shalimar uit de 80s. En die Shalimar, hè? Weet je wat dat betekent trouwens, Shalimar? Dat betekent aanstekelijke feel-good muziek. En dat hoor je hier de hele dag door op Golden Oldies Radio. En nu dan op in het programma Opstaan met Hans kun je luisteren naar Sheena Easton met The Lover in Me. En het was, kwam uit zo'n beetje eind 80e jaren, denk ik zo'n beetje. Hierna Roy Orbison. En nog veel meer lekkers. Robert Palmer nog, Salt and Pepper en nog veel meer. Het is inmiddels 9:15 op deze zaterdagochtend. En de koffie staat klaar. Ik ruik de koffie. Jij ook? Dus Roy Orbison komt hier gelijk achteraan. En dat is toch werkelijk waar zo'n mooi nummer, hè? Net als deze van

China is ten hoorde je net op Golden Oldies Radio uit 1989. En het volgende nummer komt ook uit 1989. Staat op het album Mystery Girl. She's a mystery to me. Hier is de grote Roy Orbison.

grote Robert Palmer uit de 80's. We gaan nu even naar de 90's. En dat gaan we doen met Salt en Peppa uit de 90's. Hij heet Shoop. Het is ook tevens het laatste nummer van het eerste uur van Opstaan met Hans. Ja, echt hè. Vanaf 9 uur ben ik er nog een uurtje. En dan tot 10 uur. Tot

0: 6 uur, 6 DJ's, 100 platen. Een weldaad voor je oren. Tweede Pinksterdag, Golden Oldies Radio.
1: All the biggest hits, right here, right now.
2: 1-9-2.
3: Summer's coolest hits.

0: 2 van Opstaan met Hans. En de zon die schijnt nog steeds. En ook op je radio natuurlijk, op Golden Oldies Radio. Zo begonnen we uur 2 met Procol Harum uit mijn geboortejaar. Echt waar, A Whiter Shade of Pale. En zo net hoorde je Alaya met Back and Forth uit de 90s. Ik hoor vogels op de achtergrond. Oh, dus hier natuurlijk. Ja, oké dan. Nou, live uit Groningen is dit natuurlijk weer. Elke zaterdagochtend van 8 tot 10. De volgende artiest, die is inmiddels alweer 72 jaar, heeft een one-hit wonder gehad. Even zien, nou, die kwam ook uit de 90s. Hij heet Jimmy Neil. Hij komt uit Engeland. En hij is nu op Golden Oldies Radio. Met Ain't No Doubt. Straks een lekkere van Alexander O'Neill. En ik zie Chris Ria nog staan. Oh, dat is leuk zeg. En ook nog een beetje verkeersinformatie. Ach, we kabbelen lekker door zo hè. Tot 10 uur. Hier is Jimmy Neil.
1: She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space. A place to find myself again, you know. Oh yeah.

Fake. Alexander O'Neill was dat. Ja, echt waar. Ook uit de 80s. Fake. Ja, inderdaad. Het volgende nummer is... er was ooit een... Peter de Wit, die is er al een tijdje niet meer. Ofwel Marcel. Hij heeft ook een tijdje gedraaid bij Golden Oldies Radio. Was ook DJ bij Radio Monique. Nou, voor hem dan, hè, speciaal. Omdat het zomerse dag is vandaag. All summer long. Hij is van Chris Rea. Marcel was hier een groot fan van. Deze komt uit 1985.

0: Always remember, tuurlijk, oud DJ Marcel.
1: Word wakker met de beste hits van Opstaan met Hans.
2: Dit is John Sohoka van de ANWB. Er staan geen files, maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie.
0: Nou, dank je weer. Maar dat klopt niet helemaal, hoor. Er staan echt wel een paar files. Jawel. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens. 3 kilometer. 10 minuutjes wachten in je auto. Gewoon golden oldies erop. En dan, dan duurt het wachten ook niet zo lang, denk ik. En op de A16 Rotterdam-Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 4 kilometer. Half uur in de auto zitten, extra. Nou, het is wat, hè. En het verkeer wordt omgeleid via de ring Rotterdam, lees ik hier. Nou, dat is een goed nieuws, toch? Duurt wel wat langer, maar ja. Hè? En op de N306 Harderwijk-Kampen tussen de aansluiting met de N302 en afrit Biddinghuizen. 5 kilometer. 11 minuutjes wachten in je auto. Nou, wacht dan maar even lekker dan met het volgende prachtige nummer uit de 90's. Hij is van Tim Maya. Met Amiga. Niet Amigo, maar Amiga. Straks nog Amy Grant met Baby Baby. En moet ook een beetje Nederlandse muziek in natuurlijk. Dat gaan we doen met Antoon. Leuk dat je luistert trouwens naar Opstaan met Antoon.

klonk even lekker, hè? Een beetje Tim Maya hier op Golden Oldies Radio met Amiga. En over Amiga gesproken, zeg. Deze is van Amy Grant. Komt ook uit de 90s. Hij heet Baby Baby Baby. Twee keer dan, hè? Baby Baby. Straks nog LL Cool J. En een heel kort weerbericht. Straks op Golden.

Hey, hallo. Mooi staand eind, hè? Dit nummer van Antoon uit 2022. Hij heette Hallo. Hallo, goedemorgen. En over koffie gesproken op deze zaterdag vibe. Hele dag weer lekkere muziek op Golden Oldies Radio. Gelijk hierachteraan komt Rens, mijn collega. Koffie met Rens. En dat duurt dan tot 12 uur. Ik zit hier tot 10 uur. En maandag is het tijd voor de vergeten platen top 100. Weet je wat? Ik draai gewoon nog een keer die mooie promo. Hier is hij.

weerbericht, hè? Het is zomer. Het is zomer op je radio, ook nog hier op Golden Oldies Radio. En de Pinksterdagen in ieder geval, ja, het is warm, het is zomer. En volgende week, ietsje minder, wel droog, maar wel zonnig. Nou, dat is kort samengevat ongeveer het weerbericht ook voor komende week. Wat dacht je van een lekkere zomersnummer nu op Golden Oldies Radio? Komt ook uit de 90's trouwens. Straks ook nog één uit de 80's hoor. Ja, die vergeet ik niet. Nee hoor, echt niet. En nog één uit, wat zal het zijn geweest, 2010 of zo. Maar eerst deze dus, van Aswad. En die heet Don't Turn Around. Moet je ook niet doen hoor. Weet je wat, ik haal nog even een glaasje water op. Wat dacht je daarvan? Straks ook nog even zien, Bel Biff Depot. Het is inmiddels 9 minuten over 9:30.

0: She's My Command. En zo is het precies, hè. Muziek, allemaal voor jullie. En Paul is met zijn ega aan het koffie drinken. Hans Vrielink ook, denk ik. En zo gaan die dingen op de zaterdagochtend. Volgende nummer is, gaat over mooie mensen en zo. Tenminste, aan de binnenkant dan bedoelt Sweet, denk ik. Die komt zo. En het laatste nummer in deze show is, denk ik, van The Robert Cray Band. Beetje blues tegen het eind uit de 90's. Ach, altijd goed, hè? Bluesmuziek. Consequences heet die. Ja, jawel. Deze is van Sweet. Beautiful Ones. Maar eerst nog even het informatie over een telefoonnummer of een e-mailadres voor eventueel een verzoekje of iets dergelijks.
1: Een appje of mailtje naar de studio sturen, dat kan. 06-122-152-72. En mailen gaat naar hansgeersing@gmail.com.
0: Ja, een beetje zaterdagochtendmuziek. En dan gaan we doen met Sweet. En die zingt over Beautiful Ones. Hij zelf was niet erg bijzonder mooi, maar misschien wel aan de binnenkant. Ja, je weet het niet, hè. Het is 9 minuten voor 10 op deze

Suede op je radio. Het laatste nummer staat klaar, is van Robert Cray en zijn band Consequences. Beetje blues tegen het eind, moet kunnen. Heel erg bedankt voor het luisteren weer. En Patrick ook bedankt voor het luisteren, hè? Daar in de mooie België. Vrij dichtbij, toch ver weg. Hey, tot volgende week en veel plezier met Rens.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. In Houten en Amsterdam starten proeven met een maximumsnelheid van 20 km per uur op fietspaden om de veiligheid te verbeteren. Camera's registreren snelheid en type weggebruiker. Vooral scholieren, fatbikes en scooters zorgen voor drukte. Volgens AD blijft handhaving lastig omdat de politie heeft aangegeven geen boetes uit te delen wegens capaciteitsgebrek en andere prioriteiten. De 5 Italiaanse duikers die omkwamen op de Malediven raakten mogelijk verdwaald door opgewerveld zand in een onderwater grottenstelsel. Volgens bergingsduikers verslechterde het zicht snel door koraalsediment en drong geen daglicht meer door. 4 slachtoffers werden gevonden in een doodlopende grot, waardoor ontsnappen vermoedelijk onmogelijk werd. Bij een grote brand in een woning aan de Blankenstraat in Amsterdam is vanochtend 1 persoon omgekomen. De brand ontstond rond 5 uur in de Tsaar-Peterbuurt. Het vuur bleef beperkt tot 1 woning, maar door de hevige rookontwikkeling werden omliggende woningen tijdelijk ontruimd. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen, onder wie 6 ambulancemedewerkers. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn de aanvallen een schending van het internationaal recht. Rond de stad Tyrus waren explosies te horen. Israël stelt dat alleen doelen van Hezbollah worden aangevallen. En dan het weer. De zon schijnt vanochtend volop. Alleen aan het einde van de ochtend neemt in het noordwesten de bewolking toe. De temperatuur ligt vandaag rond 24 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op 3 plekken vertraging op dit moment. Op beginnende A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven rijdt het langzaam en staat er stil over 10 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A16 van Rotterdam naar Breda, daar wordt er aan de weg gewerkt tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Het asfalt wordt daar vernield. Er staat 5 kilometer file en bijna een half uur vertraging op de parallelbaan. Beter is om te rijden via de Ring Rotterdam. En tenslotte de N306 Harderwijk richting Kampen voor Walibi Holland gaat 5 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Het heeft te maken met een evenement. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play. The rhythm for your busy day is on Golden Oldies.

Eén van de grote liedjes van Dan Harpen. We kennen hem natuurlijk van We Like a Fire, maar dit is ook een echte lekkere dijkletser van Dan Harpen. We Are the Young, zeker weten. Goedemorgen, luisteraars.

0: Wat een start, jongens.
1: Zo, even wat opruimen hier, want het is een band hier, jongens. Ik heb haast een meter singeltjes opgestapeld met alle liedjes die ik de afgelopen weken gedraaid heb. Dus haast een meter. Het gaat hard.
2: Jazeker. Zeker weten.
1: Hey, welkom. Wat gaan we doen? Uiteraard zoveel mogelijk vinyl. Of gaan we weer proberen alleen maar vinyl? Gaan we het proberen? Alleen maar?
2: Ja,
1: alleen maar. Ik ken nog wel een meter single staan, dus dat kan best. Reageren. Kunnen we? Ja, vind ik leuk. Rens Apenstaart, goldenoldiesradio.nl. Rens Apenstaart, goldenoldiesradio.nl. En als je daarheen stuurt, dan komt het in mijn mailbox. En dan kan ik het behandelen. Dus ik heb er weer twee gehad. Dus die singeltjes heb ik gevonden. Dus die gaan we ook zeker draaien straks voor jou. Echt waar. En schrijf niet alleen maar een liedje, maar schrijf er ook bij... Ja, waarom? Wat is die speciale herinnering aan dat stukje vinyl wat je dan hebt? Dat vind ik eigenlijk nog het leukste. De plaat en zijn verhaal. Maar dat is nou weer wat het doen zo ergens. Kid Creole op de radio, één keer dat. Met de kokosnoten.

0: Weet je wat nou zo leuk is met die oude meuk? Met al die oude liederen die wij hier op de radio draaien. Het is allemaal zo blij. Het is allemaal zo leuk.
1: Het is allemaal zo dat je zegt van, oh ja.
0: Net als dit. Oh ja. Oh ja. Ik wil even de draaitafel nakijken, beste mensen. Want ik heb één naaldje wat... Of één elementje wat een beetje rommelt.
1: Heel vervelend. Heel raar.

0: En daarvoor hoorden we die mooie van Skipper Wise.
1: Oh, sorry. Aftellen.
0: Ja, ja, dat kan. Dit is lekker. Heel erg lekker. Ik denk eind jaren 70, begin 80. Spurs Having Flown van de Bee Gees.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Wie dit weekend met de auto naar populaire stranden, zoals Scheveningen, reist, krijgt het advies vooraf een parkeerplek te reserveren. Door het zonnige weer wordt grote drukte verwacht. Volgens parkeerbeheerders helpt online reserveren zoekverkeer en files verminderen. Sommige parkeergarages zijn inmiddels al volledig volgeboekt. De Britse politie roept mogelijke slachtoffers en getuigen van seksueel wangedrag door prins Andrew op zich te melden. Het onderzoek naar zijn rol in het Jeffrey Epstein-schandaal is uitgebreid met verdenkingen van seksueel misbruik. Justitie ziet daarvoor voldoende juridische basis binnen de aanklacht wegens machtsmisbruik en corruptie. In Houten en Amsterdam starten proeven met een maximumsnelheid van 20 km per uur op fietspaden om de veiligheid te verbeteren. Camera's registreren snelheid en type weggebruiker. Vooral scholieren, fatbikes en scooters zorgen voor drukte. Volgens AD blijft handhaving lastig omdat de politie heeft aangegeven geen boetes uit te delen wegens capaciteitsgebrek en andere prioriteiten. De 5 Italiaanse duikers die omkwamen op de Malediven raakten mogelijk verdwaald door opgewerveld zand in een onderwater grottenstelsel. Volgens bergingsduikers verslechterde het zicht snel door koraalsediment en drong geen daglicht meer door. 4 slachtoffers werden gevonden in een doodlopende grot, waardoor ontsnappen vermoedelijk onmogelijk werd. En dan het weer. Op de meeste plaatsen schijnt volop de zon. Alleen in het noordelijk kustgebied is er meer bewolking met een kleine kans op een bui. De temperatuur ligt in het noordwesten op 25 graden, op de meeste plaatsen rond 29 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies

0: tweede uurtje, luisteraars. Zaterdag tussen 10 en 12 en nu eventjes 11 en 12, hè?
1: Ja.
0: Vorige uur hadden we al gehad. Hey, hoor je hem? De Harder I Try van Brody Beyond. Een productie uiteraard weer van Stok, Etiken en Weldermans. Ze zijn vandaag wel dik vertegenwoordigd, die gasten, zeg. Ongelooflijk. Van de Nielsen weer in verkeer hadden we. En ik heb een kraakje op mijn koptelefoon. Wat is dat? Goed, wat hebben we nog te vermelden? Ja, één ding. Liedjes doorsturen, dat vinden we leuk. Dus doe dat maar naar rens@koldenoldisradio.nl. Dus mailen naar de studio hier in Beesterswaag, Friesland. rens@koldenoldisradio.nl. Dat vinden we leuk. Ja, echt waar.
1: Nee, niet weer. Niet nog één. Jongens, kom op.
0: Weer eentje van die drie.

Even zoeken. Van het album The Move hoorden we America on the Border. En daarvoor die mooie van Triumvirat. Ook zo'n ontzettend lekker liedje. En Mel en Kim hoorden we nog voorbij komen met FLM. En dit, The Casual Affairs, Emotional Man. Tot aan 12 uur op de Koffie bij Rens, hier op Golden Oldies Radio.

John Anderson, luisteraars. Liedzanger van Yes, Hold On For Lonely Hearts. Vast wel bekend, denk ik. En voor John Anderson hoorden we Casual Affairs met Emotional Man. Daarna nooit wat van de man gehoord. Jammer. En dit vind ik zo'n typerend lekker liedje. Third World, een oude wie van...

fijne muziek om naar te luisteren. China Crisis en Black Man Ray. En ze hebben nog vele, vele leuke singeltjes gehad wat dat betreft. Dus, en dit is ook leuk. Ik was een jaar of 11. En dit kwam toen ergens binnen in juli 76. Het is ook al armschijf geweest. En dan hebben we het over Full House.

0: wou zeggen. Hierna...
1: Softshell. Ja. En Tors, ook zo'n lekkere oude. Ik hoor hem ergens nergens. Dus uitermate geschikt voor de Koffie met Rens programmering op Golden Oldies Radio. Tot 12 uur.

Zo fijn. Ik was een jaar of 12, denk ik, 77. Dat was Amber en Just a Bit of Tension. Als je dat begin van het liedje hoort, denk je, oh, lekker, drive. Dit is ook lekker. Opvolger van Take On Me van AHA, van het album en cassette. Scarlet Dales. Spannend. Maar dit heet Cry Wolf.

word je toch blij van dit soort sound. What Fun and the Right Side One. Grote band. Van wanneer was dat ergens? Ja, lang geleden in ieder geval. Worden steeds strakker, al die plaatjes. Roxy Music and Trash, de laatste voor vandaag. Een fijn weekend, een mooie zaterdag en doe wat leuks met je weekend. Tot volgende week.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Wie dit weekend met de auto naar populaire stranden, zoals Scheveningen, reist, krijgt het advies vooraf een parkeerplek te reserveren. Door het zonnige weer wordt grote drukte verwacht. Volgens parkeerbeheerders helpt online reserveren zoekverkeer en files verminderen. Sommige parkeergarages zijn inmiddels al volledig volgeboekt. De Britse politie roept mogelijke slachtoffers en getuigen van seksueel wangedrag door Prins Andrew op zich te melden. Het onderzoek naar zijn rol in het Jeffrey Epstein-schandaal is uitgebreid met verdenkingen van seksueel misbruik. Justitie ziet daarvoor voldoende juridische basis binnen de aanklacht wegens machtsmisbruik en corruptie. In Houten en Amsterdam starten proeven met een maximumsnelheid van 20 km per uur op fietspaden om de veiligheid te verbeteren. Camera's registreren snelheid en type weggebruiker. Vooral scholieren, fatbikes en scooters zorgen voor drukte. Volgens AD blijft handhaving lastig omdat de politie heeft aangegeven geen boetes uit te delen wegens capaciteitsgebrek en andere prioriteiten. De 5 Italiaanse duikers die omkwamen op de Malediven raakten mogelijk verdwaald door opgewerveld zand in een onderwater grottenstelsel. Volgens bergingsduikers verslechterde het zicht snel door koraalsediment en drong geen daglicht meer door. 4 slachtoffers werden gevonden in een doodlopende grot, waardoor ontsnappen vermoedelijk onmogelijk werd. En dan het weer. Op de meeste plaatsen schijnt volop de zon. Alleen in het noordelijk kustgebied is er meer bewolking met een kleine kans op een bui. De temperatuur ligt in het noordwesten op 25 graden, op de meeste plaatsen rond 29 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

luisteraars denken dat je Bram Liefdink op de muziek hoort. Zo'n lage stem. CJ Co, Devil's Gun. Hey, goedemiddag. Welkom op deze Pinksterzaterdag. Bestaat dat eigenlijk, Pinksterzaterdag? Geen idee, maar wel een lekker weekend. Heerlijk weertje buiten de deur. En de beste muziek op de radio.

Feuren heb iets gemeenschappelijks. Ze doen je allerlei, aan allerlei dingen van vroeger denken. Weet je dat nog? Ik weet goed dat ik mijn vader had een Ford Granada. We reden met die Ford Granada naar Zuid-Frankrijk. En mijn broer en ik hadden allerlei cassettebandjes opgenomen voor onderweg. En op een van die bandjes stond dus ook deze. Chic, Rebels Are We. Mooi hè, die herinneringen. 1980 spreken we over. Nile Rodgers en de helaas te vroeg overleden bassist Bernard Edwards. Nile Rodgers springt nog rond alsof hij 20 is, weet je dat?

Frankie Valli met de Four Seasons. 1974 schrijven. Dit was de eerste nummer 1 hit van Frankie Valli. En het grappige is, Frankie heeft lopen leuren met deze plaat. Want er was geen enkele platenlabel wat dit nummer uit wilde brengen. Totdat ze geloof ik bij Capitol aankwamen. Die wilden het wel doen. Maar die wilden alleen maar de naam van Frankie Valli op de hoes van de single hebben. Dus geen Four Seasons dus. My Eyes Adored You, daarvoor de Style Council. En hier hebben we Olivia Newton-John. Beetje klaar met die liedjes alleen maar voor meisjes. Dit gaat over Sam.

0: zou ze erin getrapt hebben. Een soort muzikaal bloemetje was dat. Een beetje onhandige poging van Hans Vermeulen. Om zich te excuseren voor zijn gedrag. En Hilde, dat is Hilde Marchal, dat is een vrouw. Dat zij haar zijn rommel opruimt en zo. Dat is, ik heb er gewoon geen woorden voor. We zijn toe aan het volgende item, dames en heren. Wekelijks komt dat terug op zaterdag.
1: Dag, jatte chansons.
0: Ja. Vorige week hadden we wel een heel slecht liedje. Een vervelend liedje ook. Sorry daarvoor. Dus dan doen we het even deze week wat anders. Raad eens even van wie deze gejatte chanson is. Althans, wie deze gejat heeft.

best wel een beetje een triest verhaal dit. Tja, ga er maar even over zitten. Hè? Het gaat over een man die vroeger in armoede in New York geleefd heeft. Het is een op de Bijbel geïnspireerd verhaal. Ja, mooi is dat, hè? De Boxer hoorde je met Simon & Garfunkel. En daarvoor, heel toevallig, beide uit de film Saturday Night Fever hadden wij Staying Alive van de Bee Gees. En daarvoor, geloof ik ergens, Olivia Newton-John met Sam. Middagmaal met Van Roosendaal op Golden Oldies Radio. Daar luister je naar met alleen maar hele lekkere muziek. Ken je deze nog? Steeler's Wheel. Dit is Star.

0: Je wilt hier toch gewoon niet doorheen praten?
1: Ik heb een koptelefoon op, dames en heren. Dan hoor je het geluid en de muziek zo geweldig goed. En dan waan je je in de Efteling in droomvlucht. Heel even hoor je de kerstklokken horen. Dat heeft er niks mee te maken. Netherlands, Dan Vogelberg. En als je goed hebt geluisterd, dan hoor je ook op de achtergrond meegezongen hebben Don Henley van de Eagles. Leuk weet je. Hij zat toen een beetje vast in zijn schrijversblok, net verhuisd naar de Rocky Mountains. En hij is in Amerika wat bekender dan hier in Nederland. Dan Vogelberg. Het is ook een lekkere hoor. Gekke meid die Nena. Maar dit is wel een hele mooie. Een wens van mij. Laat

Nou, ik heb er even over nagedacht. Maar doe het toch maar niet. Ik weet niet. Ik zie je gewoon niet zo graag met een ooglapje voor. Lass mich dich mein Pirat sein van Nena. Dames en heren, we gaan op naar het nieuws van 1 uur en het weer. En misschien staat ook nog wel ergens links of rechts een file. Hè? Naar het strand met dat prachtige weer. En dat doen we dan met Fleetwood Mac.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Wie dit weekend met de auto naar populaire stranden, zoals Scheveningen, reist, krijgt het advies vooraf een parkeerplek te reserveren. Door het zonnige weer wordt grote drukte verwacht. Volgens parkeerbeheerders helpt online reserveren zoekverkeer en files verminderen. Sommige parkeergarages zijn inmiddels al volledig volgeboekt. De Britse politie roept mogelijke slachtoffers en getuigen van seksueel wangedrag door Prins Andrew op zich te melden. Het onderzoek naar zijn rol in het Jeffrey Epstein-schandaal is uitgebreid met verdenkingen van seksueel misbruik. Justitie ziet daarvoor voldoende juridische basis binnen de aanklacht wegens machtsmisbruik en corruptie. In Houten en Amsterdam starten proeven met een maximumsnelheid van 20 km per uur op fietspaden om de veiligheid te verbeteren. Camera's registreren snelheid en type weggebruiker. Vooral scholieren, fatbikes en scooters zorgen voor drukte. Volgens AD blijft handhaving lastig omdat de politie heeft aangegeven geen boetes uit te delen wegens capaciteitsgebrek en andere prioriteiten. De 5 Italiaanse duikers die omkwamen op de Malediven raakten mogelijk verdwaald door opgewerveld zand in een onderwater grottenstelsel. Volgens bergingsduikers verslechterde het zicht snel door koraalsediment en drong geen daglicht meer door. 4 slachtoffers werden gevonden in een doodlopende grot, waardoor ontsnappen vermoedelijk onmogelijk werd. En dan het weer. Op de meeste plaatsen schijnt volop de zon. Alleen in het noordelijk kustgebied is er meer bewolking met een kleine kans op een bui. De temperatuur ligt in het noordwesten op 25 graden, op de meeste plaatsen rond 29 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

Ik ben wel beter van het nummer You're So Vain. Maar ik vind deze gewoon lekkerder. Carly Simon, inmiddels 82 jaar jongens. Ja, waar blijft de tijd? Why hoor je? En ik heet je van harte welkom terug in het tweede uur vet van Roosendaal. Middagmaal met Van Roosendaal op Golden Oldies Radio tot 2 uur vanmiddag. En ja, die hele stapel met platen, die gaat er wel doorheen vandaag hoor. Dit is Walking on a Dream.

Hier mag ik me nou echt midden in de nacht voor wakker maken. Steely Dan, Reeling in the Years, Donald Fagen en Walter Becker hoor je. En Donald Fagen ken je wel van de Nightfly. En de heren zijn zo gesloten als een mossel als het gaat over de teksten die ze gemaakt hebben. Dus ook hier tasten we allemaal in het duister. Maar we vermoeden dat het gaat over een man die in de steek is gelaten door zijn vriendin. En dan nog wel te verstaan voor een andere. Ja, dat is wel een triest verhaal natuurlijk. Ik weet niet wat het is, maar ik heb gewoon zin om een plaatje te draaien voor Bram Liefdink. Mijn collega die straks na 3 uur te horen is. Ja, gewoon. Aardige vent. Electric Light Orchestra hoor je hier met Strange Magic.

hoezo een beetje wazig? I want to be with you and I want to scare myself. Ik denk dat hij dan gewoon in de badkamer naar een spiegeltje kijkt. Denk je ook niet? Thomas Dolby hoorde je uit 1984. Ik zat toen in militaire dienst. Ben ik wel benieuwd wat jij toen deed in 1984. Volgende nummer komt uit 1971. Gerard Koets op dit prachtige Hammondorgel. Het was een echt in Hammondorgels. En nog steeds trouwens. Fantastisch. Earth and Fire is dit met Storm and Thunder. Berg je maar.

0: Hij had zo'n grappig kopje, hè?
1: Alone again.
0: Achter de piano.
1: Naturally.
0: Alone again, naturally. Het kwam uit in de zomer van 1972.
2: De gejatte chansons.
0: En daarom vind ik het wel heel leuk om even aan het plaatje wat gecoverd is ook te draaien. Want ze zijn al twee ontzettend leuk. De tekst is vertaald door Wim de Bie en Kees van Kooten. En Gerard Kok zong het in 1948. Toen was geluk heel gewoon. Ach, en omdat hij zo leuk is, draaien we deze ook gewoon.

Tja, is er nou een golden oldie of niet? Ik heb een zwak voor deze man, Jonathan Jeremiah met C. En ik heb hem mogen zien op het North Sea Jazz Festival. Geweldig. Bombastische wat met zijn trombones en zijn violen. Geweldig toch? Plaatjes uit 2011. Ik vind 15 jaar toch lang zat als Golden Oldie te laten zien. Dames en heren, ik heb een plaatje. Voor alle gestreste kippen in ons landje. Mensen die gewoon oogklep op hebben en eigenlijk niet meer kunnen genieten van de kleine dingen die het dan toch doen. Ga eens even zitten en luister nou eens even naar deze tekst. Louis Armstrong heeft een hele wijze les.

Ja, we hebben wat verdrietige liedjes in de show, jongens. Zakdoek erbij. Shannon. Het gaat over de dood van de eerste setter van de zanger van de Beach Boy, Carl Wilson. Het is toch wat, hè, een verhaal. Als je dat niet weet, dan weet je het niet.

verder maar niet op in. Wil niet weten. Santana hoor je met Black Magic Woman. En zo wandelen we alweer richting 2 uur. Dat is jammer. Ja. Ik heb de stoel warm gehouden voor je, Raymond. Mijn grote vriend Raymond Kersten zometeen na 2 uur. Mij hoor je volgende week zaterdag weer tussen 12 en 2. Geniet van dit prachtige Pinksterweekend. En luister maandag naar de vergeten top 100, hè? Tot aan het nieuws hoor je Stevie Wonder. Dit is For Your Love. Geniet ze.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Wie dit weekend met de auto naar populaire stranden, zoals Scheveningen, reist, krijgt het advies vooraf een parkeerplek te reserveren. Door het zonnige weer wordt grote drukte verwacht. Volgens parkeerbeheerders helpt online reserveren zoekverkeer en files verminderen. Sommige parkeergarages zijn inmiddels al volledig volgeboekt. De Britse politie roept mogelijke slachtoffers en getuigen van seksueel wangedrag door Prins Andrew op zich te melden. Het onderzoek naar zijn rol in het Jeffrey Epstein-schandaal is uitgebreid met verdenkingen van seksueel misbruik. Justitie ziet daarvoor voldoende juridische basis binnen de aanklacht wegens machtsmisbruik en corruptie. In Houten en Amsterdam starten proeven met een maximumsnelheid van 20 km per uur op fietspaden om de veiligheid te verbeteren. Camera's registreren snelheid en type weggebruiker. Vooral scholieren, fatbikes en scooters zorgen voor drukte. Volgens AD blijft handhaving lastig omdat de politie heeft aangegeven geen boetes uit te delen wegens capaciteitsgebrek en andere prioriteiten. De 5 Italiaanse duikers die omkwamen op de Malediven raakten mogelijk verdwaald door opgewerveld zand in een onderwater grottenstelsel. Volgens bergingsduikers verslechterde het zicht snel door koraalsediment en drong geen daglicht meer door. 4 slachtoffers werden gevonden in een doodlopende grot, waardoor ontsnappen vermoedelijk onmogelijk werd. En dan het weer. Op de meeste plaatsen schijnt volop de zon. Alleen in het noordelijk kustgebied is er meer bewolking met een kleine kans op een bui. De temperatuur ligt in het noordwesten op 25 graden, op de meeste plaatsen rond 29 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

legde zijn hoofd op haar borst. En hij hoorde haar hartje kloppen, ja zeker. Hey, fijn dat je bent afgestemd op Golden Oldies Radio. Oh jongens, lekker. Het is weer zaterdag.

Ah, mooi hè. Bedankt aan mijn collega Frank van Roosendaal voor de afgelopen 2 uur. Je luistert nu naar Kirsten Classics. Kirsten is mijn achternaam, voor de duidelijkheid. En zoals je gewend bent, hebben we prachtige klassiekers uit de 60s, de 70s en de 80s voor je geselecteerd. Je bent net op tijd, want we gaan beginnen. Luister mee naar Gino Vanelli. It Hurts to Be in Love.

die liefde, dat is een mooi ding, hè? Jazeker. Maar als het uitgaat, oh, dan kan het pijn doen. Daar heeft hij het over. Wij noemen dat hier in Nederland Luddeverde. En dan nu voor een meneer uit Almere, Peter Hartgerink. Hij vraagt een plaat aan van Zac Brown. It Goes On. Voor alle vrijwilligers. Zijn kameraden van het VST. En als je niet weet wat het is, ga ik het vertellen. Veteranen Search Team.

Peter is jaren onderdeel geweest van het Veteranen Search Team. Dat is een landelijke noodhulporganisatie die de politie 24/7 ondersteunt bij grootschalige zoekacties naar vermiste personen.

zoals maar net. Oh, miljoenen fans van blues. Kom aan, trek hem momenteel, ja. Hier is de muziek ouder dan je wachtwoord. Maar nog steeds klinkt het beter als de top 40 van vandaag. Maak er maar een grapje van. Ja. Alright, jongens, laten we hiervan genieten. Prachtig, alle medewerkers van Golden Oldies Radio. Hele weekend voor je klaar om de mooiste te draaien. We gaan luisteren naar BB King. En wat vrij zeg, deze heet

0: sinds 2015 op zijn gitaar speelt. Maar dan heel erg hoog.
1: Weekend vibes and golden memories on Golden Oldies Radio.

Hij wil met haar wakker worden. Mooi hit van Boris Gardner. Jongens, een feestje op je radio. Oh, oh, oh. Zet uw gehoor op een standje feest. Het is tijd voor Kirsten Classics. Een uur lang, ja, hits uit de tijd. Dat de afstandsbediening nog gewoon het jongste kind heette. Ja. Jongens, wat mooi het hele weekend. Prachtige muziek. En ga ook eens naar goldenoldiesradio.nl. Daar kun je kennis maken met alle DJ's. Daar vind je heel veel informatie. Oké, we gaan luisteren naar Dennis Azor. Ala.

rare glimlach. En een beetje lachen doet geen pijn. Ja, ja, ja, ja. Kijk eens wat een verschil. Always feel good. Golden Oldies Radio. Ah, weer een uurtje lang. Meezingers. Zing je ook mee? Ja. Zet je paraplu op, want het regent hier onophoudelijk met prachtige memories.

0: Belgische band Man at Work, uitgebracht in 1983 en afkomstig van hun tweede studioalbum. Dat is getiteld Cargo.
1: Your golden weekend, golden oldies radio.
0: 1980. All right, get ready. Here is Dr.

Wayne Fontana en de Mindbenders, The Game of Love. Hij stond op nummer 1 in 1965 in de Amerikaanse Billboard Hot 100.

dat willen we niet, hè. Eenzaam en achter, ja, daar zong die over. Paul McCartney op Goor, Golden Oldies Radio. We gaan eens een keer reggae draaien. En dan halen we Peter Gordon erbij. Altijd goed, ja, deze jongen. Die heeft het in zich.

fanatiek met die vingertjes op dat keyboard. Hè? Ja, dat is mooi toch? Hè? Mijn laatste, ja, zo'n beetje. Een beetje wel de tijd gaat dringen. Want het is tijd om afscheid te gaan nemen van het grote publiek van Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Wie dit weekend met de auto naar populaire stranden, zoals Scheveningen, reist, krijgt het advies vooraf een parkeerplek te reserveren. Door het zonnige weer wordt grote drukte verwacht. Volgens parkeerbeheerders helpt online reserveren zoekverkeer en files verminderen. Sommige parkeergarages zijn inmiddels al volledig volgeboekt. De Britse politie roept mogelijke slachtoffers en getuigen van seksueel wangedrag door Prins Andrew op zich te melden. Het onderzoek naar zijn rol in het Jeffrey Epstein-schandaal is uitgebreid met verdenkingen van seksueel misbruik. Justitie ziet daarvoor voldoende juridische basis binnen de aanklacht wegens machtsmisbruik en corruptie. In Houten en Amsterdam starten proeven met een maximumsnelheid van 20 km per uur op fietspaden om de veiligheid te verbeteren. Camera's registreren snelheid en type weggebruiker. Vooral scholieren, fatbikes en scooters zorgen voor drukte. Volgens AD blijft handhaving lastig omdat de politie heeft aangegeven geen boetes uit te delen wegens capaciteitsgebrek en andere prioriteiten. De 5 Italiaanse duikers die omkwamen op de Malediven raakten mogelijk verdwaald door opgewerveld zand in een onderwater grottenstelsel. Volgens bergingsduikers verslechterde het zicht snel door koraalsediment en drong geen daglicht meer door. 4 slachtoffers werden gevonden in een doodlopende grot, waardoor ontsnappen vermoedelijk onmogelijk werd. En dan het weer. Op de meeste plaatsen schijnt volop de zon. Alleen in het noordelijk kustgebied is er meer bewolking met een kleine kans op een bui. De temperatuur ligt in het noordwesten op 25 graden, op de meeste plaatsen rond 29 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

gitarist Eddie Van Halen heeft toen destijds die gitaarsolo gratis gedaan, hè, voor Beat It. Ja, ik zou het niet gedaan hebben, hoor. Dat zeg ik heel eerlijk. Ja, misschien zou ik het wel hebben gedaan, maar dan zou ik er toch later nog heel veel geld voor hebben gevraagd. Michael Jackson hoorde je bij Golden Oldies Radio. Goedemiddag, het is 3 uur geweest. Ik zeg dank tegen de rest van de collega's die je eerder op de dag hoorden. Volgende week hoor je ze uiteraard weer. En het komende uur zul je toch echt weer even met mij moeten doen. En ik moet zeggen, we hebben veel gitaren vandaag. Ja, we hebben oprecht al veel gitaren. Nou ja, net ging het al lekker. Zometeen heb ik onder andere nog Ten Jericho voor je. What Does It Take van het album The Big Area uit 1989. Maar eerst neem ik je mee terug naar de jaren 70. Met Toto, Hold the Line. Keep

0: Maar het is me gelukt zoals je hoort. Stan Jericho bij Golden Oldies Radio. What does it take, hoor je? Nou, ik ga nu iets doen. En vind ervan wat je vindt. Maar ik kwam deze recent tegen in mijn bijna vergeten bakje. Uit 1994. Ja, dat is echt een gevalletje. Bram Liefdink gaat buiten zijn comfortzone. Ja, dit is uniek te noemen. Dat moet zeggen, dat zou ik ook eigenlijk wel eens wat vaker moeten doen, hoor. Het is er eentje van Willeke Alberti. Ja, ik kan eigenlijk ook bijna niet geloven dat ik hem hier nu daadwerkelijk heb ingestart. Maar ik heb het toch echt gedaan. Ik ga echt even buiten mijn comfortzone treden. Maar ik vind het zo'n fantastisch nummer. Zomaar een dag.
1: 'S morgens word ik wakker met zo'n onbestemd gevoel. Dan denk ik, ach, kan me schelen. Ik laat de boel gewoon de boel. Neem een douche, strijk een bloesje en ik

Michael McDonald. No looking back hier bij Golden Oldies Radio. Op deze zaterdag. Nog 2 dagen trouwens. En dan gaan we hem uitzenden. De vergeten plaat top 100. Ik ben heel erg benieuwd naar wat er nou precies allemaal gaat gebeuren die hele dag. Ja, ik weet natuurlijk hoe de lijst eruit ziet. Maar hoe die dag verder precies gaat klinken. Ja, dat gaan we maandag wel horen. Mij hoor je in elk geval tussen 1 en 2. Jawel, er zijn van die dingen waar je je Pinksterweekend graag voor opoffert. En een vergeten plaat op 100. Dat is toch een van die dingen.

Nou kan het zijn dat als je zit te luisteren, dat deze zomaar voorbij komt op zaterdagmiddag. Eurythmics en Sweet Dreams hier bij Golden Oldies Radio in Liefdink is los. Een plaat die nog lang niet vergeten is, wat helaas wel bijna het geval is voor 100 platen die we komende maandag gaan uitzenden vanaf 10 uur 's morgens in de Vergeten Plaat Top 100. Ik ben er onderdeel van, jij hopelijk ook. En als dat het geval is, nou, dan moet het goed komen.

Zo, deze heb ik lang niet gehoord, zeg. Maar oh, wat is die fijn. Peter Gabriel. Sledgehammer hier bij Golden Oldies Radio. Misschien neem ik deze plaat komende vrijdag ook nog... Oh, dat heb ik nog helemaal niet verteld trouwens. Komende vrijdag dan hoor je me tussen 5 en 6 op de volle vrijdag. Op de volle Experience vrijdag. Altijd leuk om daar ook heel even in te vallen. Dus ik dacht dat ik het al had gezegd. Nee, helemaal niet met je gedeeld. Nou, bij deze dus wel. Mocht je geen genoeg van me krijgen. Goed, Liefdink is los. Op zaterdag met nu muziek uit de jaren 70. Barry Manilow en Riders to the Stars. Christy.

George Michael. Careless Whisper hoor je bij Golden Oldies Radio. Ja, ik had hier gewoon even zin in. Weet je, zo zit ik ook wel in elkaar. Kijk, ik kan echt een hele tijd voorbereiding steken in een programma. Dat is gewoon even een stukje eigen ervaring. Maar ik weet ook gewoon, als ik op het moment zelf ga zitten en ik krijg in één keer een idee van, nou nee, ik wil het toch zo hebben, dan gooi ik het ook nog ter plekke om. Zo eentje ben ik er dan ook nog wel. Dan knal ik echt ter plekke alles overboord en dan begin ik gewoon helemaal opnieuw. Liefdink is los met nu muziek uit de 90s. Natalia en Bruglia en Thorn.

Natalie and Bruglia. Thorn hoor je bij Golden Oldies Radio. En normaal gesproken zou ik nu zeggen tot volgende week. Ja, volgende week zaterdag dan ben ik er uiteraard ook gewoon met de nieuwe Liefdinkers los. Maar ik ga het nog druk krijgen in de tussentijd. Maandag ben ik er namelijk met een uurtje vergeten plaats top 100. Tussen 1 en 2 hoor je mij op dit radiostation. En komende vrijdag dan hoor je me alweer op de volle vrijdag van Experience tussen 5 en 6. Dus voorlopig ben je nog niet van me af. Ik heb er hier in elk geval nog eentje voor je. Holly Johnson en The Love Train. Een goed weekend en ik spreek je maandag. Hoi!

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Wie dit weekend met de auto naar populaire stranden, zoals Scheveningen, reist, krijgt het advies vooraf een parkeerplek te reserveren. Door het zonnige weer wordt grote drukte verwacht. Volgens parkeerbeheerders helpt online reserveren zoekverkeer en files verminderen. Sommige parkeergarages zijn inmiddels al volledig volgeboekt. De Britse politie roept mogelijke slachtoffers en getuigen van seksueel wangedrag door Prins Andrew op zich te melden. Het onderzoek naar zijn rol in het Jeffrey Epstein-schandaal is uitgebreid met verdenkingen van seksueel misbruik. Justitie ziet daarvoor voldoende juridische basis binnen de aanklacht wegens machtsmisbruik en corruptie. In Houten en Amsterdam starten proeven met een maximumsnelheid van 20 km per uur op fietspaden om de veiligheid te verbeteren. Camera's registreren snelheid en type weggebruiker. Vooral scholieren, fatbikes en scooters zorgen voor drukte. Volgens AD blijft handhaving lastig omdat de politie heeft aangegeven geen boetes uit te delen wegens capaciteitsgebrek en andere prioriteiten. De 5 Italiaanse duikers die omkwamen op de Malediven raakten mogelijk verdwaald door opgewerveld zand in een onderwater grottenstelsel. Volgens bergingsduikers verslechterde het zicht snel door koraalsediment en drong geen daglicht meer door. 4 slachtoffers werden gevonden in een doodlopende grot, waardoor ontsnappen vermoedelijk onmogelijk werd. En dan het weer. Op de meeste plaatsen schijnt volop de zon. Alleen in het noordelijk kustgebied is er meer bewolking met een kleine kans op een bui. De temperatuur ligt in het noordwesten op 25 graden, op de meeste plaatsen rond 29 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: avond.
1: Het is vrijdag 22 mei 2026. Ja, daar is niks aan veranderd. Dankjewel Frank van Roosendaal. Hij viel in. Tijdelijke show, want Mark Simons schuift niet meer aan. Die is uitgeschoven. En daar komt nog een volgende week Bram Liefting volgens mij een uurtje doen. En dan de week daarna gaat collega Rob van Genderen de hele boel invullen. Die doet dan 2 uur in plaats van 1 uur. Nou, is dat mooi of is dat niet mooi? Ik dacht het wel. Vanwege de invulling van het programma hebben we ook besloten om deze show op vrijdag ook nog even te herhalen op zaterdag. Dus als je nu zaterdag is en je zit te luisteren, denk je, hey, hoe kan dat nou? Is hij alweer? Nou, dan zit je naar de rerun te luisteren van deze show. Dat kan. Over de eerste battle afgekondigd wel. Nee, hè? You've lost it, love and feeling, the Righteous Brothers. Een hit uit 1965 en werd later nog een grote rit volgens mij in Nederland, doordat er een film was. Met in de hoofdrol Kelly McGillis en Tom Cruise. En hoe heette die film? 1098-765. Ja, inderdaad, de Top Gun. Dat was de titel van de film. We begonnen mee met deze plaat. De Top Gun was 1988 trouwens. Hè? Jongens, gezellig dat jullie er zijn. Tot en met de klok van 8 uur. Of de klok van 6 uur als je luistert op zaterdag. De Hitkoffer en de Doobie Brothers zijn hier. Ze zijn met de dokter.

Millie Ripperton en Le Fleur hoorde je. Dat is een jaar 1969. Vorige week draaide ik al het Up and Away. Klonk ook een beetje in deze stijl. Maar goed, lekker. Le Fleur dus. En hier is Elvis Costello.

Elvis Costello en The Attractions met Oliver's Army was een hit in 1979. En daarvoor hoorde je de Minnie Riperton, hè? Maar die had ik al afgekondigd volgens mij. Maar ja, maakt het uit. Het is een beetje, ik vind een beetje het weer, heerlijk weer vandaag. En morgen ook. De volgende plaat die staat al enige tijd op mijn playlist. Maar ik vond het eigenlijk een klein beetje te veel herrie om te draaien. Maar toen hoorde ik hem af en toe toch een keer voorbij komen op een andere zender. En toen dacht ik, nou, die past ook nog steeds prima in de hitcover. We hebben het over Roger Daltrey en zijn band The Who. Hier zijn ze met Baba O'Reilly.

Elton John 1973, The Goodbye, Yellow Brick Road. Ik herinner me nog dat ik ooit op vakantie ging, wintersportvakantie, dat ik mee mocht rijden met een ander gezin, want onze gezinsouders zat vol. En die hadden dat op een mandje staan. Nooit meer vergeten. We zitten door Mr. Mister heen te lullen, Paul. Moet je niet doen, hier is Kyrie.

0: Mr. en Kyrie Alice.
1: Het is, wat doe ik nou? Ik doe iets verkeerds. Oké, dat kan natuurlijk ook allemaal live, hè? Net zoals Frank van Roosendaal. Het is allemaal live. We kunnen foutjes maken. Deze is uit 1985, dus precies half zeven of half vijf, wat jij wil. Hier is Critty Politti

Volgens mij is het nummer een beetje uitgerekt op het eind. Dat deden ze in de jaren 80 wel vaker. Dan deden ze er een LP-hoes omheen. En dan was het in één keer een 12-inch. Maar wel een uit de favoriete, misschien wel top 100 van mezelf. The World Girl hoorde je. Pretty Polity. Ja. En Kyria Liza, dat betekende Lord Have Mercy. Ik was het even kwijt. Ik denk voordat ik iets verkeerds ga zeggen over het geloof. Even opgezocht. Kyria Liza, Lord Have Mercy. Ja. Tijd voor de Stampeders in de show. Je kent ze met Hit the Road Jack, maar dit was een eerdere Sweet City Woman.

Had jij ze vroeger ook? De Matchbox. En die kleine autootjes, omdat de Dinky Toys te duur waren. Die Matchboxjes, dat waren kleinere doosjes, hè. Die kostte wat minder, daar had ik er meer van. En natuurlijk ook de naam van de band. Buzz Buzz, a diddle it van Matchbox. En we zijn toe aan een nieuw item. Nieuw item ben ik vorige week mee begonnen. We gaan Cornelis Vreeswijk eren.

is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Jan.

zwaar. Letterlijk uitstekend, figuurlijk zelden waar. Vraag de non er maar eens naar. Want ter aarde weet hoe het echt...

Nou, die Vreeswijk die wilde dan weer opnieuw gaan beginnen. Maar dat was niet de bedoeling, hè? Een item waar ik meerdere tracks van Cornelis Vreeswijk ga draaien. Elke week in de show. Tussen 6 en 8 de hitcover, hè? Tot aan Serge van Brakel, die straks met de Soul Tracks verder gaat om 8 uur. Iets Frans hadden we, een Philo Jeclair van Michel Sardou. En ik heb je natuurlijk nog iets Duits van me te goed. Hier zijn de Drei Klangsdimensionen van Rheingold.

Ik dacht er eerst even van, ik doe zelf wat raars. Maar het is een soort van, waar ik het net al over had. Een soort uitgerekte uitvoering. Met een paar hele rare hops, breaks, weet ik wat allemaal. Maar ik draai hem omdat het dit weekend natuurlijk fantastisch weer wordt. Het zaterdag en een prachtige Pinksterdag. Een eerste en een tweede Pinksterdag. Waarop we natuurlijk die tweede Pinksterdag die fantastische vergeten plaat top 100 gaan doen. Hier tussen 10 en 6. Tweede Pinksterdag, de vergeten plaat top 100. Wat je net al hoorde in de jingle daarover. Even terug in de tijd, de jaren 70. Hier zijn de Hollies en de Long Cool Woman in een zwarte jurk.

cool woman. In een zwarte jurk. In een black dress. Tot aan de klok van 7 uur gaan we verder met Paul Carrick en Dedicated. Zie je graag aan de andere kant. Tot zo.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Wie dit weekend met de auto naar populaire stranden, zoals Scheveningen, reist, krijgt het advies vooraf een parkeerplek te reserveren. Door het zonnige weer wordt grote drukte verwacht. Volgens parkeerbeheerders helpt online reserveren zoekverkeer en files verminderen. Sommige parkeergarages zijn inmiddels al volledig volgeboekt. De Britse politie roept mogelijke slachtoffers en getuigen van seksueel wangedrag door Prins Andrew op zich te melden. Het onderzoek naar zijn rol in het Jeffrey Epstein-schandaal is uitgebreid met verdenkingen van seksueel misbruik. Justitie ziet daarvoor voldoende juridische basis binnen de aanklacht wegens machtsmisbruik en corruptie. In Houten en Amsterdam starten proeven met een maximumsnelheid van 20 km per uur op fietspaden om de veiligheid te verbeteren. Camera's registreren snelheid en type weggebruiker. Vooral scholieren, fatbikes en scooters zorgen voor drukte. Volgens AD blijft handhaving lastig omdat de politie heeft aangegeven geen boetes uit te delen wegens capaciteitsgebrek en andere prioriteiten. De 5 Italiaanse duikers die omkwamen op de Malediven raakten mogelijk verdwaald door opgewerveld zand in een onderwater grottenstelsel. Volgens bergingsduikers verslechterde het zicht snel door koraalsediment en drong geen daglicht meer door. 4 slachtoffers werden gevonden in een doodlopende grot, waardoor ontsnappen vermoedelijk onmogelijk werd. En dan het weer. Op de meeste plaatsen schijnt volop de zon. Alleen in het noordelijk kustgebied is er meer bewolking met een kleine kans op een bui. De temperatuur ligt in het noordwesten op 25 graden, op de meeste plaatsen rond 29 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het aantal files is wat afgenomen in de loop van de dag, maar er staan nog wel 3 behoorlijk lange files. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Culemborg 6 kilometer. De oponthoud is daar een kwartier. De oorzaak een spoedreparatie. Er zijn 2 rijstroken dicht. Door werkzaamheden op de A16 van Rotterdam naar Breda staat er file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Daar 20 minuten oponthoud. Daardoor is het ook extra druk op de omleidingsroute de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Ja, ja. Ik ben benieuwd of je die nog kende. Wat je hem überhaupt nog een keer hebt gehoord. Ray Stevens uit 1971. En Bridget the Midget. Dat was een top 3 notering in de Nederlandse top 40. Dus niet gek, hè? Nee. Tot aan de klok van 8 uur. Of als je op zaterdag luistert, tot aan de klok van 6 uur. Het tweede gedeelte van de hitcover. Met, zoals altijd, om 7:15 geloof ik ergens iets van de Bee Gees. Wat we zeg maar van, hè. Iets Duits, iets Frans en iets langs aan de tijd. Met ook nog een paar lekkere verzoekplaten van de mensen. Die ze hebben ingediend via de app van de week. Nou, het wordt een mooi weekend. Met straks op maandag ook nog die tweede Pinksterdag met de vergeten plaat op 100. Dus we hebben genoeg te doen op de radio. In de ether, om het zo maar even te zeggen. Nou, we gaan met de eerste beginnen.

Leo Sayer haalde in 1974 de eerste plaats op de Nederlandse top 40 met deze Long Tall Glasses. I Can Dance. Ondertitel. Een makkelijk bruggetje naar de volgende plaat. Want Leo Sayer schreef dit nummer, Giving It All Away. En Roger Daltrey had er een enorme hit mee.

Vorige week overleed de hond van vrienden van mij, van Mieke en Jacques. De hond heette Sam en speciaal voor hun draaide ik dit, want een hond is heel belangrijk. En doet heel veel verdriet als hij overlijdt. Sterkte ermee, jongens. 10:30. We gaan verder met de Swing Out Sister in de hitcover. Hier zijn ze met een hit uit de jaren 80. Swing. You on my mind.

Anita Meijer, laat me nu toch niet alleen uit de een van de eerste versies van The Passion. Fluitsma en Van Tijn waren verantwoordelijk voor het muzikale

Wir sind Helden. Ich will da sein, wenn es passiert. En wanneer, wat moest er dan gebeuren? Volgens mij was het toen rond die WK-voetbal in Duitsland. Ze wilden erbij zijn als Duitsland won. Ik weet niet of ze dat ook hebben gedaan. Dat schiet me even niet te binnen. Sowieso niet zo interessant, hè, wanneer Duitsland wint. Maar daarvoor hoorde je natuurlijk Julien Clerc met Si on chante. En dan Anita Meijer met Laat me nu niet alleen. Dat nummer van Clouseau. Hè. Hebben het Nederlands, het Frans en het Duitse gedeelte weer gehad in de tweede uur van de hitcover. Straks nog even de Bee Gees om 19:15. En hier is Mikkel Brown.

Al eerder een hit in 1983 met So Many Men, So Little Time. Michael. Volgens mij was het gewoon Michael Browner. Close to Perfection. Hey, wie horen we hier? Is dit Jan Akkerman? Ja, dit is Jan Akkerman.

Have I Been Wrong, 1970 voor de kids. En natuurlijk de Guitar Man himself, John Ackerman, speelde het intro. En het outro ook natuurlijk. Nu we het toch over de Guitar Man hebben, hier is Elvis.

Barry Maurice. En in dit geval was de hoofdrol, de hoofdzang voor Robin. De Bee Gees. In 1972 hadden ze een hit met deze My World. En we hebben weer een verzoekje. Ja, weer die Summer of Love, hè?

Ik dacht eerst een bescheiden hitje in de top 40 van 1987, maar hij bereikte toch de 7e plaats. Maar niet slecht weer, Level 42. Leiding van Mark King, zang en vooral natuurlijk de basgitaar waarmee hij beroemd werd. Zo, het is 3-8, 4-8 ergens in de buurt, of 4-6 als je op zaterdag luistert. Ja, dat is een leuke constructie die we hadden bedacht, hè. Bedankt voor het luisteren. Ik zou zeggen, vergeet vooral niet op maandag naar de Vergeten Plaat op 100 te luisteren. Dan presenteer ik de laatste 2 uur van 4-6 van die hele lijst. En ik laat je alleen voor vanmiddag en voor vanavond met Bas Keks.

0: You're gonna come back around. Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. De Oekraïense president Zelensky vindt dat zijn land recht heeft op een volledig EU-lidmaatschap. Daarmee reageert hij op een voorstel van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz voor een tijdelijke vorm zonder stemrecht. Oekraïne is sinds 2022 kandidaatlid. Een toetreding tot de EU kan vaak jaren duren. De coalitieonderhandelingen tussen Hart voor Den Haag en D66 zijn definitief geklapt. Daarmee is de deur voor coalitievorming tussen beide partijen gesloten, melden Richard de Mos en Youssef Assad. Breekpunt was de asielopvang aan de Sportlaan, waar plannen tot sluiting tot eerdere impassen leidden in de onderhandelingen. Frankrijk heeft de Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, de toegang tot Frans grondgebied verboden. Volgens het Franse ministerie is de maatregel genomen vanwege de behandeling van activisten uit een Gaza-hulpflotilla. Frankrijk noemt het gedrag van Ben-Gvir onacceptabel en vraagt de Europese Unie om vergelijkbare sancties en reisverboden tegen hem in te stellen. In Duitsland is een zweefvliegtuig kort na het opstijgen neergestort op de snelweg A45 bij Hoensborn. Van de twee inzittenden is één man overleden, de ander raakte zwaar gewond en is uit het wrak gehaald. Het toestel kwam op de rijbaan terecht richting Frankfurt, waarna de snelweg in beide richtingen werd afgesloten voor verkeer. En dan nog het weer. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust, met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden.
1: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

meer is onderaf op een minuut, maar wel rode handen gekregen van het meeklappen. En dat scheelt. Die OJ is in 1979 en Sing a Happy Song. Met andere woorden, goeiedag allemaal. En van harte welkom bij een nieuwe aflevering van The 70's Show.

Nederlandse duo Rob en Fatty Bolland en Spaceman 1978. En daarvoor ook alweer een Nederlandse band Husky en Pretty Little Linda. Het was een hit in 1976. Dit is de 70 Show, dames en heren. Ik hoop dat u een prettige dag heeft. En we halen aangename herinneringen op aan de jaren 70. In dit geval met The Little River Band. En Reminiscing.

Sisters, Get Up, Stand Up, begeleidingsband van Bob Marley. De 70's Show nu met een track te vinden op de LP, die had je toen nog in de jaren 70. Tapestry van Carole King, een single daarvan, nummer It's Too Late, behalve de eerste plaats in de Amerikaanse hitparade in 1971. En de discjockeys al daar, die hadden die plaat nou wel eens een keer gehoord en begonnen de B-kant van de vrije nummer te draaien. Hier is Carole King in de 70's Show.

Ach ja, waar zijn ze gebleven, al die vrienden van vroeger? Where are all my friends? Harold Melvin en de Blue Notes, een topvorm in 1974. Ja, even ademhalen nu. Met een hit. 1973, Selex Alba, I Can't Resist.

had zijn donkerbruine, gebronzen stemgeluid ongetwijfeld herkend. Ja. Bingo, dames en heren. Lou Rawls, die was het. En Groovy People, 1976. De 70's Show nu met een liedje dat altijd hetzelfde klinkt. Ja, dit was alle andere, maar dit komt omdat die titel toepasselijk is. Bob Seger, The Bullet Band, and Still

blijft een heerlijk nummer uit 1974. Nederlandse zanger Leo Unger, oftewel Leo Unger in het buitenland. En Run to the Sunshine. In de 70's Show is het tijd geworden voor vergelijken plaatonderzoek. Zometeen de originele opname van 50 jaar geleden. Maar eerst een van de vele covers van Show Waddy Waddy.

0: Vergelijke plaatonderzoek vandaag in de 70 Show. Met nummer Chain Gang. We horen de cover van Show Waddy Waddy. En net de originele opname van 50 jaar geleden. Dat was Sam Cooke.
1: Back to the 70s.

grote hit in de Verenigde Staten voor Donna Summer in 1979. Heaven Knows. Ze zong het samen met Brooklyn Dreams, die het na een minuut al voor gezien hield volgens mij. De 70's Show nu met Joe Cocker. Feeling alright.

0: tijdloos. Heerlijk weer terug te horen. Lou Reed en Take a Walk on the Wild Side. Tot slot in uur. Oh, wat gaat het snel, zeg. De Commodores in 1974 en Machine Gun. Graag tot een volgende gelegenheid.
1: The that's all, folks.
2: Honey, now you've lied to me just once too often. I'm through with you, so goodbye.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Jos Geelhoed.
1: Een mazelenepidemie in Bangladesh heeft sinds half maart aan zeker 512 kinderen het leven gekost. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Alleen al in de afgelopen 24 uur stierven 13 kinderen. Ziekenhuizen in hoofdstad Dhaka kampen met grote druk en een tekort aan intensive care bedden. Inmiddels is met hulp van UNICEF een grootschalige vaccinatiecampagne gestart. Na een anonieme melding heeft de politie in een schuur in Winschoten 40 dode dieren aangetroffen, waaronder schapen, lammeren en een kalf. Een 21-jarige verdachte is aangehouden. In de stal zaten ook 160 levende dieren in slechte omstandigheden. De politie en de NVWA deden onderzoek naar aanleiding van een tip. De Oekraïense president Zelensky vindt dat zijn land recht heeft op een volledig EU-lidmaatschap. En daarmee reageert hij op een voorstel van de Duitse bondskanselier, Friedrich Merz, voor een tijdelijke vorm zonder stemrecht. Oekraïne is sinds 2022 kandidaatlid. Een toetreding tot de EU kan vaak jaren duren. De coalitieonderhandelingen tussen Hart voor Den Haag en D66 zijn definitief geklapt. Daarmee is de deur voor coalitievorming tussen beide partijen gesloten, melden Richard de Mos en Youssef Assad. Breekpunt was de asielopvang aan de Sportlaan, waar plannen tot sluiting tot eerdere impassen leidden in de onderhandelingen. En dan nog het weer. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust, met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden.
2: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht en Bos. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn er twee rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
5: Volle kracht.
6: De Muziekfabriek.
7: Vrienden en vriendinnen, daar zijn we dan weer met een uurtje De Muziekfabriek. En laat ik je dit zeggen, ik ben in een zeer tropische bui. Dus dat belooft heel veel zomerse deuntjes. Schuif je lekker wel eens aan?
8: 110, oelala.
7: En verderop in De Muziekfabriek aandacht voor de Jukebox Classic en de oude lullenplaat. En zoals je van me gewend bent, we draaien ze 3 aan 3.
9: Nou, daar gaat-ie.
10: Muziek

0: Het liedje van Frankie Valli in de Four Seasons is twee keer uitgebracht. Een keertje in de jaren 70 en toen nog een keer in de jaren 80. December 63 en oh, what a night, stelletje bofkanten.
1: De Muziekfabriek.
0: Als je wilt reageren of je hebt misschien een deun in je hoofd zitten die je graag zou willen horen in de Muziekfabriek, even laten weten via www.ronvandesteen.nl. Wat waren die andere twee liedjes? Dat was die van Peter Lutsch uit 2010 met The Rain. En we begonnen met een liedje uit de jaren 90 van MC Sor en The Real McCoy, Another Night. En heb je deze al gehoord? Het komt van het album Sin Mirar Atrás. Ik heb het over David Bisbal. Hier is

0: Muziekfabriek.
1: Lekker zomers georiënteerd, deze van Bob Sinclair.
2: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
1: Love Generation. En daarvoor zat Nick en Simon en het masker. En we begonnen met David Bisbal. Bessos de Tubaca.

0: De Muziekfabriek. De Muziekfabriek. From long time ago.
1: Jukebox classic. Golden oldie. Charles Edward Anderson Berry is geboren in Missouri op 18 oktober 1926. Hij was als eerste lid van de Rock and Roll Hall of Fame in 1986.
0: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
1: Deze gitarist, zanger en componist was in 1952 uitgenodigd om mee te spelen met het Sir John's Trio. Hij componeerde zijn liedjes in samenwerking met Johnson, die 20 jaar lang meespeelde op zijn nummers. Berry's Maybelline uit 1955 is een van zijn eerste R&R nummers uit die tijd. Luister naar Chuck Berry. Maybelline.

Onvervalst lekker, deze uit de jukebox. Deze van Chuck Berry en Maybelline uit 1955. Misschien heb je enige suggestie voor de jukebox classic. Even laten weten via www.rondvandesteen.nl.

0: Even gezellig meezwieren, meezwaaien. Kan jou het schelen, joh. He? Af en toe draaien we ook een fout nummer in de muziekfabriek. Zoals deze van Audrey Landers, Manuel Goodbar. En ze had destijds een rolletje in Dallas. En daarin had ze een verhouding met een of andere Barnes. Waylon zat daarvoor met Happy Song. En we begonnen dit rijtje van drie met Dr. Album. Sing Hallelujah.
1: Timeless tunes for every generation's heart on Golden Oldies Radio.
2: Golden Oldies Radio. The best oldie station. Golden Oldies Radio.
3: Okay, Ron.

0: jaren 60. Veel deden nog eens dunnetjes over in Two Hearts. Daarvoor zat David Guetta en Memories. En we begonnen dit rijtje van drie met Gerard Joling, Maak Me Gek. Goed, we gaan het doen. De oude lullenplaat. En dat had ik je beloofd. We hebben te maken met een Amerikaanse popgroep uit de jaren 70.
1: Oude lullenplaat.
0: Die werd opgericht door de broers Bert Vegers en Lolly Vegers, die hun ervaring hebben opgedaan in 1964.
1: Oude lullenplaat.
0: Die later van pas zou komen bij de commerciële popmuziek. Het schrijven van de songs ging ze dan ook buitengewoon goed af. In 1970 tekenden ze een platencontract waar de hit Maggie uit voort zou vloeien. Laten we eens kennis maken met die band uit de jaren 70. Hier is

0: luisteraars, die is welkom via www.ronvandesteen.nl.
1: De Muziekfabriek.
0: Ik heb nog een tweetal liedjes voor je klaarstaan.
1: Volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Dat is die van Eros Ramazzotti, Porsche Della Vita, gevolgd door Lisa Lewis en Promises, Promises. Ik dank je weer hartelijk voor het luisteren naar deze aflevering van de Muziekfabriek. En ik zeg maar weer gegroet en adios.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez en zijn regering. Aanleiding zijn corruptieverdenkingen rond de vertrouweling. De organisatie spreekt van 80.000 deelnemers, autoriteiten houden het op 40.000. Volgens Spaanse media verliep het grotendeels vreedzaam, met enkele spanningen rond een poging om het paleis te bereiken. De politie kon dat voorkomen. In Zuid-Libanon en in Gaza zijn doden gemeld na Israëlische aanvallen. In Libanon kwamen 5 burgers om door een luchtaanval. In Noord-Gaza werden bij een aanval op een politiepost 5 agenten en een 13-jarige jongen gedood. De Israel Defense Forces heeft geen details gedeeld over de incidenten. Een mazelenepidemie in Bangladesh heeft sinds half maart aan zeker 512 kinderen het leven gekost, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Alleen al in de afgelopen 24 uur stierven 13 kinderen. Ziekenhuizen in de hoofdstad Dhaka kampen met grote druk en een tekort aan intensive care bedden. Inmiddels is met de hulp van UNICEF een grootschalige vaccinatiecampagne gestart. Na een anonieme melding heeft de politie in een schuur in Winschoten 40 dode dieren aangetroffen, waaronder schapen, lammeren en een kalf. Een 21-jarige verdachte is aangehouden. In de stal zaten ook 160 levende dieren in slechte omstandigheden. Politie en de NVWA deden onderzoek na een tip. En dan nog het weer. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust, met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden.
1: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio. For 60 minutes of classic hits, let the memories play.

Zo, beste Jennis, onaangepaste medelanders en ongelooflijk op deze zaterdagavond. Een prachtige zaterdagavond, moet ik zeggen. Want ik was eigenlijk maar net op tijd boven in de studio om het over te nemen van Mike. En Mike, nog bedankt voor de afgelopen twee uur. Het is hier op Radio 210 Golden Oldies op 5840 en 1206 kHz. En natuurlijk via de website www.shortwavedx.nl. www.shortwavedx.nl. Also, a very good evening for all the listeners outside of the Netherlands. A very good evening here from the heart of Holland. And you can take a look at W.

De zaterdagavond van Mike en Johan. Tot 10 uur, de allerbeste van toen, een diepe verleden. Gratis even iets uit je eigen radio, telefoon, tablet of pc. Want we zijn er zowel analoog als helemaal digitaal in HD stereo.

0: Real Radio.
1: Powered by real people.
0: And not just algorithms.
2: For real?
3: This is really good.
4: Rocking the short and medium waves. Golden Oldies 210.
5: Dit is ABBA, speciaal voor u geselecteerd op deze mooie zaterdagavond. Lay all your love on me. 06-824-50674. Dus 06-824-50674 voor uw eigen groet en

kwam zometeen. Hey, mijn naam die hoor ik eigenlijk nooit op de radio. Dus ik had Mike even snel gehad, doen even een plaatje met Sue, maar hij was te laat. Het was al voorbij voor hem, want het was alweer tijd voor Jongen uit je radio. En ik weet dat ze op dit moment lekker zitten luisteren achter in het

Maar natuurlijk ook namens ondergetekend een beetje. Van die luchtige zomerse muziek hier uit je radio op 58,40 kHz en 1206. Hier is Modern Talking en Brother Louie.

En dit is de zaterdagavond van Johan en Mike op 48 kilowatts en 1206. En we doen de groet aan Gertie. Bedankt voor je rapportje en ook de groet aan de Wegpiraat. En ook jij bedankt voor je rapportje. En deze plaats speciaal voor jullie. Hier is Splitsing en Wind en Zeilen.

En deze plaat was speciaal voor de wegpiraat, want hij stuurde een mooi rapportje vanuit Zwitserland. Dankjewel. En voor Gertie, vanuit de Shortwave app, ook jij bedankt voor jouw rapportje. Puur Hollands, maar wel 100% zomers. Deze plaat van Splitsing en Wind en Zeilen.

deze mooie zaterdagavond. 23 mei in het jaar Ceres 2026. Doe ook de groeten aan Pietje Steenbekkers, daar in Lid Piet. Ook een hele goede avond en bedankt.

Nl komen de reacties binnen, maar ook via 06-824-50674. Want deze plaat was speciaal voor Piet Steenbeckers uit Lid. Want hij stuurde een heel mooi videootje, Denise Williams. Let's hear it for the boy. De volgende plaat, beste zender, zondag gepaste Nederlanders. En ongelooflijk is speciaal voor William en Wout. En zij zitten samen in de auto. En luisteren naar Jammer uit je radio via www.goldenolliesradio.nl. Dus deze plaat speciaal voor jullie. Dankjewel.

Nederland van Ongelogen was speciaal voor Wout en voor William. Ze zitten samen in de auto te luisteren naar de jongen uit de radio op goldenoldiesradio.nl, oftewel Radio 210 Golden Oldies. En deze plaat draai ik speciaal voor Yvonne en Ralf, want hij vroeg hem aan of dat ik hem voor hun wou draaien, natuurlijk. Hier is Lime en Baby, we're gonna make love tonight. Nou, Yvonne, er staat er nog wat te wachten, hoor.

0: 06-824-50674. Dus 06-824-50674.
1: Nederland is een radiostation rijker. Namelijk Radio 210, uitzendend op korte golf en middengolf, maar ook via www.shortwavedx.nl.

Lekker even terug in de tijd op deze zaterdagavond hier bij Johan Hartje Radio op 210 Golden Oldies, de Four Seasons in December 63. En deze plaat, speciaal voor alle luisteraars, en jullie krijgen hem aangeboden namens Koos en Anton uit het mooie Ooijen. Oftewel de zendertechnicus van de 1206. Hier is Irene Kerra en Fame.

zijn de zonnegepaste Nederlanders en ongelovige zullen een speciale versie van Los Bravos. Een black is black en ik was net ongereven een bakje koffie geweest halen en ik zag Sue al in de woonkamer met een omslagdoek door de keuken waggelen. En ik dacht, deze plaat die hoort er wel bij, Sue. Speciaal voor jou.

0: Nederland, dan ook al over de Miranda. En vamos a la playa. En het is tijd dat we een rustpuntje gaan nemen op deze zaterdag.
1: This is Radio 210.

Die wagen draaien die speciaal voor Tamara, want zij stuurt een berichtje in de Shortwave app. Tamara, ook een hele goede avond en bedankt voor het mooie rapport. Deze plaats speciaal voor jou van Whitney Houston. And I Wanna Dance With Somebody.

Zaterdag zijn wij te beluisteren tussen 6 en 10 uur. Terwijl de zaterdagavond van Mike en Johan op 5840 kHz en 1206 en voor de people outside of the Netherlands.

Maries en Bianca daar in het pittoreske Deurze Denenburg. En ik weet dat Maries wel van een beetje stevig houdt. Dit is niet helemaal rock zoals hij het vindt. Maar wel lekker. Dit is een van die weinig gedraaide. Aha. En Touchy.

Dit was de Pasadena Dream Band en Zandvoort. Oftewel Zandvoort aan de zee. Zo, we hebben nog even te gaan, beste zenders. Onlangs pas de Nederlanders een ongelooflijk nog zo'n kleine 13 minuten. Plaatje of 3, 4 en dan zit het er weer op voor deze zaterdagavond, Mike en Johan. Maar deze heb ik toch nog even speciaal voor u geselecteerd. Die zijn

over een klein hikje horen. Dat lag niet aan de streamer van de radio, maar aan deze plaat. Dus die gaat er zo meteen weer direct uit. De Voortops, hier bij Johan uit je radio op deze mooie zaterdagavond, 23 mei in het jaar als weer 2026 en Indestructible.

Dat allemaal hier op 48 kHz, 1206 en natuurlijk via de stream van www.goldenoldiesradio.nl en www.shortwavedx.nl. www.shortwavedx.nl. En het is er best. Oh.

tegen deze zometeen tijd om achter de TV te duiken, want we hebben de kwalificatie van de Grand Prix van Japan. Vanaf 10 uur. En dan ben ik erbij, dan zit ik ervoor. Maurice en Bianca, Yves, Piet Steenbekker. Natuurlijk Frans, daar in het mooie beers ook niet te vergeten. Ralf en Yvonne. Jullie ook bedankt voor deze gezellige zaterdagavond en voor de reacties op WhatsApp en via de website shortwavedx.nl. Dit was je weer. Mij rest niets meer dan u een fijn en prettig weekend te wensen. Een lang weekend wel te bestaan, want maandag hebben we natuurlijk niet de eerste werkdag van de week. Die komt dinsdag. Ik zou zeggen, tot volgende week. Allemaal in goede gezondheid. En houdoe.

Nederland is een radiostation rijker. Namelijk Radio 210, uitzendend op korte golf en middengolf, maar ook via www.shortwavedx.nl.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. De patiënt die op 21 mei in het Radboud UMC was opgenomen met de verdenking op ebola is negatief getest op de ziekte. Dat bleek uit bloedonderzoek. De patiënt is overgebracht naar een reguliere zorgafdeling en krijgt daar verdere medische behandeling. Over de identiteit is niets bekendgemaakt. Frankrijk versoepelt tijdelijk de grensprocedures met het Engelse Dover nadat duizenden vakantiegangers urenlang vaststonden in de hitte op de warmste dag van het jaar tot nu toe, vandaag. Door Bank Holiday was het extra druk. Ongeveer 8000 auto's moesten extra lang wachten voordat Frankrijk besloot de controles daar tijdelijk te versoepelen. Donald Trump bespreekt vandaag het laatste onderhandelingsdocument over Iran met adviseurs en zegt morgen een beslissing te zullen nemen. Hij zegt nog te twijfelen tussen deal of verdere oorlog voeren. Het voorstel komt voort uit de overleg tussen Iran en Pakistan. De onderhandelingen komen dichter bij een akkoord en Trump benadrukt nogmaals dat alleen een deal mogelijk is zonder Iraanse kernwapens. In Duitsland is Hasso Herschel op 91-jarige leeftijd overleden. Hij hielp in de Koude Oorlog via een tunnel 1000 mensen vluchten van de DDR naar West-Berlijn. Hij raakte na de bouw van de muur betrokken bij deze smokkelacties. De grens werd in 1961 hermetisch afgesloten door de DDR. En dan nog het weer. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden.
1: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn er twee rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1981. Een bomaanslag verwoest het gebouw van de Amerikaanse propagandazenders Radio Free Europe en Radio Liberty in München. 8 mensen raken zwaar gewond. In maart zijn er nog meer aanslagen op instellingen van het Amerikaanse leger in West-Duitsland. In Gießen en Frankfurt am Main. In Nijmegen komt tot hevige rellen tijdens en na de ontruiming van een aantal gekraakte woningen in de Pearsonstraat. Het gaat allemaal om een ongewenste parkeergarage die er uiteindelijk niet komt. De TGV maakt zijn eerste rit en haalt een topsnelheid van 381 km per uur. De pas geïnstalleerde nieuwe Amerikaanse president Ronald Reagan wordt in Washington D.C. door de op dat moment 25-jarige student John Hinckley neergeschoten en raakt zwaar gewond. De woordvoerder van de president, James Brady, raakt zwaar gewond en zal verlamd blijven. De aanslagpleger wordt geestesziek bevonden en opgenomen in een psychiatrische inrichting. April. Het ruimteveer Columbia is de eerste space shuttle die in een baan rond de aarde vliegt. In het ziekenhuis in Hamburg sterft het gevangen Rode Armee-fractielid Sigurd Debus aan de gevolgen van zijn hongerstaking tegen de omstandigheden van zijn gevangenschap. Rellen en aanslagen in diverse Duitse steden zijn het gevolg. Anderzijds beëindigen 25 mede-hongerstakers hun actie. Bij verkiezingen in Zuid-Afrika, waarbij alleen blanken stemgerechtigd zijn, handhaaft de Nationale Partij zijn leidende rol, ondanks stemmenverlies. De regering verklaart te zullen vasthouden aan de politiek van apartheid. In mei vindt er een aanslag plaats op paus Johannes Paulus II door de Turk Mehmet Ali Akka, die op 22 juli tot een levenslange gevangenisstraf wordt veroordeeld. Later zoekt de paus hem op in zijn cel en schenkt een vergeving. FC Utrecht speelt de laatste voetbalwedstrijd in het oude stadion Galgenwaard. Supporters nemen souvenirs mee naar huis en slopen ervoor het halve stadion. The best oldies.
2: Timeless classics and golden memories on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Twee bussen met tientallen asielzoekers zijn zaterdagavond vanuit Ter Apel naar Groningen vertrokken, omdat er geen plek meer was in het aanmeldcentrum. In congrescentrum Hanze Plaza is een tijdelijke nachtopvang met 175 bedden ingericht. De opvang blijft beschikbaar tot en met maandag op verzoek van asielminister Bart van der Brink. De patiënt die op 21 mei in het Radboud UMC was opgenomen met de verdenking op ebola, test negatief op de ziekte. Dat blijkt uit bloedonderzoek. De patiënt is overgebracht naar een reguliere zorgafdeling en krijgt daar verdere medische behandeling. Over de identiteit is niets bekendgemaakt. Frankrijk versoepelt tijdelijk de grensprocedures met het Engelse Dover, nadat duizenden vakantiegangers urenlang vaststonden in de hitte op de warmste dag van het jaar tot nu toe, vandaag. Door Bank Holiday was het extra druk. Ongeveer 8000 auto's moesten lang wachten voordat Frankrijk besloot de controles daar tijdelijk te versoepelen. En dan nog het weer. Vanavond verdwijnen de laatste dunne wolkenvelden via het oosten en noordoosten en wordt het overal helder. De zeewind zorgt voor extra afkoeling, vooral aan de kust, met 15 tot 20 graden. Landinwaarts blijft het langer 20 tot 25 graden. Dan vannacht ontstaan plaatselijk mistbanken en daalt de temperatuur tussen 10 en 15 graden.
1: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1983. Oktober. Simon Carmichelt schrijft, één dag na zijn 70ste verjaardag, zijn laatste kronkel in het Parool. En in Den Haag vindt de grootste demonstratie uit de Nederlandse geschiedenis plaats. Aan de demonstratie tegen het plaatsen van kruisraketten in Nederland doen ongeveer 550.000 mensen mee. 9 november. Freddy Heineken wordt samen met zijn chauffeur Ab Doderer ontvoerd. Ze verlieten net zijn kantoor aan het Weteringplantsoen in Amsterdam toen ze werden meegenomen door 5 mannen. Cor van Hout, Willem Holleder, Frans Meijer, Jan Boelaert en Martin Erkamps. Na 3 weken komt de politie op het spoor van de schuilplaats en Freddy Heineken en Ab Doderer worden bevrijd. 30 november. Microsoft brengt de eerste MS Word-versie op de markt. December. Op het Londense warenhuis Harrods vindt een bomaanslag door de IRA plaats, waarbij 6 mensen op het leven komen. In de laatste wedstrijd van de kwalificatieronde voor het EK voetbal voor 1984 wint Spanje met 12-1 van Malta. Dat is net voldoende om zich te plaatsen ten koste van Nederland. Er gaan stemmen op dat spelers van Malta zijn omgekocht. En dan die prachtige muziek uit de jaren 80. De albumtop 3 uit 1983 zag er als volgt uit. Op nummer 3 Nena met Nena. 2 True van Spandau Ballet. En op nummer 1 Thriller van Michael Jackson.
2: The stars of yesterday

Experience, een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Bram, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Jos Geelhoed.
1: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er grotendeels overeenstemming is bereikt over een akkoord met Iran. Op zijn platform Truth Social schreef hij dat de laatste details nog worden uitgewerkt en binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Volgens Donald Trump bevat het voorstel onder meer afspraken over de openstelling van de straat van Hormuz. Een treinconducteur kreeg op station Venlo een reistas met 3 kittens overhandigd. Tijdens de overdracht ontsnapte de moederpoes. De tas was eerder gevonden op station Tegelen. De dierenambulance Brabant Noordoost vermoedt dat de dieren zijn gedumpt en zoekt naar de moederpoes. De kittens zijn veilig opgevangen en krijgen verzorging. Tienduizenden mensen zijn in Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen na de ramp in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De politie schat dat er 34.000 deelnemers waren. Tijdens de demonstratie ontstonden later ook ongeregeldheden in de hoofdstad en als voorbereiding op een protest was het treinverkeer opgeschort. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het vrijwel helder met plaatselijk mistbanken in het noorden en oosten. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig bij 23 tot 28 graden en weinig bewolking.
2: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1992. We zitten in mei 92. PSV wordt landskampioen voetbal in Nederland. En Ajax wint de UEFA Cup door over twee finale wedstrijden het Italiaanse Torino FC te verslaan. Juni. Rusland en de Verenigde Staten tekenen een akkoord over de vermindering van een aantal wapens, het zogenaamde START-2-verdrag. En het in allerijl opgetrommelde Denemarken, vervanger van het geboycotte Joegoslavië, wint in Stockholm het EK voetbal door Duitsland in de finale met 2-0 te verslaan. Juli. Václav Havel neemt ontslag als president van Tsjechoslowakije. De Olympische Zomerspelen 1992 openen in Barcelona. En Miguel Indurain wint de 79e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de tweede eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner. Oktober. Een vliegtuig van de Israëlische maatschappij El Al stort neer in de Amsterdamse wijk Bijlmermeer en boort zich in twee flats. De Bijlmerramp kost 43 mensen het leven. November. Bill Clinton verslaat George Bush in de presidentsverkiezingen in de VS. En een treinongeluk bij Hoofddorp kost 5 mensen het leven. 33 mensen raken gewond. December. De Griekse olietanker Aegean Sea loopt onderweg naar La Coruña in Spanje tijdens een storm aan de grond en verliest veel van de 80.000 ton olie aan boord. En op het vliegveld van Faro in Portugal stort een DC-10 van Martinair neer. 56 mensen komen om.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Jos Geelhoed.
1: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er grotendeels overeenstemming is bereikt over een akkoord met Iran. Op zijn platform Truth Social schreef hij dat de laatste details nog worden uitgewerkt en binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Volgens Donald Trump bevat het voorstel onder meer afspraken over de openstelling van de straat van Hormuz. Een treinconducteur kreeg op station Venlo een reistas met 3 kittens overhandigd. Tijdens de overdracht ontsnapte de moederpoes. De tas was eerder gevonden op station Tegelen. De dierenambulance Brabant Noordoost vermoedt dat de dieren zijn gedumpt en zoekt naar de moederpoes. De kittens zijn veilig opgevangen en krijgen verzorging. Tienduizenden mensen zijn in Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen na de ramp in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De politie schat dat er 34.000 deelnemers waren. Tijdens de demonstratie ontstonden later ook ongeregeldheden in de hoofdstad en als voorbereiding op een protest was het treinverkeer opgeschort. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het vrijwel helder met plaatselijk mistbanken in het noorden en oosten. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig met 23 tot 28 graden en weinig bewolking.
2: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio. For 60 minutes of classic hits, let the memories play.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1991. We zitten in maart. De vier voormalige geallieerde bezettingsmachten in Duitsland, Amerika, Engeland, Frankrijk en de Sovjet-Unie doen officieel afstand van hun laatste rechten na de hereniging van de twee Duitslanden in november 1990. April. Een wapenstilstand wordt overeengekomen tussen Irak en de geallieerden. Tientallen door Irak in brand gestoken olieboorinstallaties moeten worden gedicht. In Zwickau, Oost-Duitsland, loopt de allerlaatste trabant van de lopende band. Van deze tweetaktauto zijn er in de vroegere DDR meer dan 3 miljoen gemaakt. Deze laatste gaat rechtstreeks het museum in. En Miguel Indurain wint de 78e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de eerste eindoverwinning van de Spaanse wielrenner. Augustus. Algemene amnestie voor Zuid-Afrikanen die zich verzetten tegen de apartheid. Circa 40.000 mensen worden vrijgelaten. Augustus is ook de maand van de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Tijdens zijn vakantie in de Krim wordt Sovjet-president Michail Gorbachev afgezet en onder huisarrest geplaatst. Estland roept onafhankelijkheid uit. Letland verklaart zich onafhankelijk en de leiders van de staatsgreep in de Sovjet-Unie geven een poging op. Nog voor Michail Gorbachev naar Moskou is teruggekeerd, werpt Boris Yeltsin, president van Rusland, zich op als de nieuwe sterke man. 6 september. De Sovjet-Unie erkent de onafhankelijkheid van Estland, Letland en Litouwen. En Ruslands tweede grootste stad, sinds 1924 gekend als Leningrad, krijgt haar oorspronkelijke naam Sint-Petersburg terug. 28 september. Miles Davis overlijdt aan een hartaanval. 12 november. In de vroege ochtend wordt het woonhuis van staatssecretaris Aad Costo verwoest door een bom van de RARA. Queen-zanger Freddie Mercury overlijdt in Londen aan de gevolgen van AIDS. De zanger maakte een dag eerder wereldkundig de ziekte te hebben. Freddie werd slechts 45 jaar. Bekende films uit 1991. Beauty and the Beast, Terminator 2, Judgment Day en The Silence of the Lambs.
2: The world's most iconic hits on Golden Oldies.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Jos Geelhoed.
1: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er grotendeels overeenstemming is bereikt over een akkoord met Iran. Op zijn platform True Social schreef hij dat de laatste details nog worden uitgewerkt en binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Volgens Donald Trump bevat het voorstel onder meer afspraken over de openstelling van de straat van Hormuz. Een treinconducteur kreeg op station Venlo een reistas met 3 kittens overhandigd. Tijdens de overdracht ontsnapte de moederpoes. De tas was eerder gevonden op station Tegelen. De dierenambulance Brabant Noordoost vermoedt dat de dieren zijn gedumpt en zoekt naar de moederpoes. De kittens zijn veilig opgevangen en krijgen verzorging. Tienduizenden mensen zijn in Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen na de ramp in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De politie schat dat er 34.000 deelnemers waren. Tijdens de demonstratie ontstonden later ook ongeregeldheden in de hoofdstad en als voorbereiding op een protest was het treinverkeer opgeschort. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het vrijwel helder met plaatselijk mistbanken in het noorden en oosten. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig met 23 tot 28 graden.